0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: know that you need me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Een voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Harteveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 2 files in de regio op de A4. Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. 8 minuten. En de andere kant op A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam. 5 minuten vertraging.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via

0: talk about.
1: Zeven uur geweest op deze donderdag 9 juli. Goedemorgen, een nieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
2: Goedemorgen en heerlijk afgetrapt met een van de kleinste artiesten die je in deze show gaat horen. Madonna, maar ook Sabrina Carpenter, die dus 1 meter en echt 54 is of zo.
1: Alsof de Teletubbies een plaat hebben opgenomen. Over gesproken, Teletubbies, kom maar gauw. De lucht is blauw en de zon schijnt. Zo. Althans, dat zeggen ze dan altijd.
2: Kom maar gauw.
1: Ja,
2: inderdaad. Het is al zonnig. En als het goed is, gaan we de komende dagen heel weinig wolken tegenkomen. Het blijft lekker blauw. Het wordt ook lekker warm. Een hittegolf is nog niet helemaal bevestigd of dat er gaat komen. Want daarvoor heb je op zijn minst 5 dagen achter elkaar 25 graden of warmer nodig. Maar ook 3 tropische dagen minstens van 30 graden plus. Nou, die 30, die lijkt het nog niet te gaan halen bij ons lokaal althans. Misschien in het zuiden of bij de wild.
1: Ik zit te denken, dat zal in Limburg of zo misschien wel, daar is altijd een stuk warmer.
2: Maar de voorspellingen hier in onze streek aan de kust, zal het nog wel meevallen met of het ook een hittegolfje gaat worden. Maar lekker warm en lekker zomers is al althans in het verschiet de komende dagen.
1: Een heetse dag wordt verwacht inderdaad op zondag met 28 graden, zaterdag 27. En vandaag en morgen 5, 6, 27 graden. Dus dat zijn op zich prima zomerse temperaturen als je in ieder geval vrij bent.
2: Korte broeken weer.
1: Zeker. En de Democratische Partij in Amerika, ze hebben een beetje een probleem, want de reizende ster Plattner die trekt zich terug. Dus wie gaat het dan de komende tijd opnemen tegen Donald Trump?
2: Ja, het is überhaupt gewoon even. Nee, ik ben niet oud genoeg om iets in de politiek te mogen doen in Amerika.
1: Te oud?
2: Te jong.
1: Oh, te jong. Nee, dat is waar. Je moet in ieder geval.
2: Je moet volgens mij 50 plus zijn of zo, 40 plus zijn.
1: En je moet geen nazi-tatoeage hebben, want dat is ook een van de redenen waarom Plattner gestopt is. Want hij kwam in opspraak in 2025 in ieder geval, vorig jaar. Ik ben benieuwd. Die democraten die zitten best al wel jaren in de paniek.
2: Ja, het leek allemaal goed te gaan met deze man. Hij zou een beetje een harde werker zijn. Iemand die van lokaal, een oestervisser zou die ook zijn. En helemaal, lekker een man van het volk.
1: Oh ja.
2: Maar nou blijkt dat hij dus dat er meerdere vrouwen aangifte, in ieder geval melding hebben gedaan, dat hij eventueel seks met ze heeft gehad, zonder dat zij daar volledig toestemming voor hadden gegeven.
1: Ja, vooral dat laatste is belangrijk.
2: Ja, dat is erg belangrijk.
1: Ja.
2: Dus daardoor is hij eigenlijk gekelderd in de ranglijsten.
1: Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. En de meeste Emmy-nominaties zijn voor de dramaserie The Pit en de comedy Hex. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb The Pit dus nog niet gezien.
2: Ik heb het ook niet gezien.
1: Dus een serie, toch?
2: Ja, heel veel mensen over horen praten. Ik heb een kleine VFX-analyse gezien van een heel lelijk shot. Die ging even vertellen waarom dat lelijk was en waar dat door komt. Maar het is de bedoeling namelijk dat die serie eigenlijk net als de oude serie 24, dat die eigenlijk een hele shift doet in de pit. Dus in de AR, de ER-room.
1: Dus een heel seizoen.
2: Een heel seizoen is er maar een dag, een dienst.
1: Okay.
2: Dus daarom moet je ook verschillende tijden van de dag laten zien in die show. Die doet het erg goed, is erg populair. Ik heb het ook nog niet gezien. Ik heb ook niet de show Hacks gezien. Ik vind comedies vaak interessanter. Ik moet nog maar een keertje gaan kijken als ik een keertje vakantie heb of zo.
1: Dat is binnenkort, dus dat scheelt. Ja. En de geur van verse bloemen hangt nog in de lucht bij bloemist Asarum in Leiden. Maar klanten kunnen er niet lang meer terecht voor een boeket. De winkel sluit namelijk op 18 juli voorgoed de deuren. Ja, wel even hartverscheurend, maar een onvermijdelijk besluit. En dat zeggen de eigenaren Menno van der Poel en Marco van Teilingen. Al 34 jaar hebben ze de winkel in bezit. Maar uit noodzaak moeten ze stoppen. Fysieke vakken eist inmiddels zijn tol. Het is topsport, zegt Menno. 60 uur in de week, vroeger te veren, altijd op je benen staan. Het is mooi geweest, maar mijn lijf geeft aan dat het genoeg is. Dus zullen de komende tijd de vaste klanten nog in ieder geval even langskomen.
2: Ja.
1: En duikers van het arrestatieteam van de politie hebben gisterochtend in het water van de Oude Rijn in Leiden gezocht naar een mobiele telefoon. Die zou bij het ongeluk dat die nacht gebeurde in het water zijn gevallen. Dat was een beetje een heftig verhaal. We hebben het gisteren natuurlijk ook over gehad. Een opvarende van de speedboot raakte even na middernacht zwaar gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug de hoogte van de Koppeninksteeg klapte. De politie meldt dat hij de vaartocht met zijn telefoon aan het filmen was en daardoor niet goed op de brug lette. Nou, de schipper is aangehouden, minderjarig, vermoedelijk ook nog onder invloed van alcohol. Dus je zou, ja, als het al gefilmd is, dan is dat natuurlijk wel bewijsmateriaal. Dus ik snap dat de politie daar naar op zoek
2: is. Ja, en de boot is dus in beslag genomen en de telefoon wordt gezocht. Er is nog niet bevestigd of er een telefoon is gevonden. Nee. En al dan wel, of dat dan ook van degene is die van de waardvondst wordt gezocht. Dus het moet nog allemaal een beetje duidelijk worden, maar het wordt erg serieus genomen.
1: Ja, ja, en ik denk als je in de gracht gaat zoeken, dat je heel veel tegenkomt.
2: Ik kan me voorstellen.
1: Fietsen, nou, telefoon dus misschien ook nog wel. Af en toe, de magneetvissers die halen ook nog wel eens handgranaten en zo uit het water.
2: Over wapens gesproken.
1: Oh.
2: Rob Jetten en alle andere leiders die bij de NAVO-top waren in Turkije, in Ankara.
1: Ja.
2: Die kregen een cadeautje van Erdogan. Namelijk een revolver met hun naam erop.
1: Niet!
2: Ja, erin gegraveerd. Nou, de meeste leiders zoals Keir Starmer van Engeland en onze eigen Rob Jetten van Nederland, die heeft dat gezien en die heeft Rob Jetten heeft gezegd van, nou, ik laat hem achter op Ankara.
1: Mm-hmm.
2: Op de ambassade. Daar laat
1: krijg
2: ik hem,
1: je ook de douane niet door.
2: Nee, daarom. Daar laat ik hem professioneel onklaar maken. Want het is toch wel gek. En er is één land die gewoon dat cadeautje onuitgepakt heeft meegenomen en erachter kwam wat erin zat toen ze thuis waren. Welk land denk je dat het is?
1: Zweden.
2: Nee. Waar maken we er altijd grapjes over?
1: België.
2: Ja, meneer in België die landde en die pakte het uit en zag, oh shit, dit is een wapen, dit is een pistool met mijn naam erop en ammunitie erbij.
1: Nieuwsbericht. De Belgische premier is aangehouden voor verboden wapenbezit. Heeft de Rijksvoorlichtingsdienst zojuist bekendgemaakt.
2: Nee, ik vond het weer heerlijk nieuws dat dan ten eerste een Erdogan gegraveerde wapens weggeeft aan wereldleiders.
1: I Rob Jetten, I have a gun for you.
2: En dat iedereen dat dan ziet en dan denkt van, ja, dat laat ik hier, dat mag niet in mijn land. Dat vind ik ook niet echt gepast. En dat dan de ene die het dan wel meeneemt, dat dan net weer de Belg moet zijn.
1: Maar er heeft dus niemand gezegd, het is geen goed idee om dit als relatiecadeau te doen. Niemand.
2: Waarschijnlijk heel veel mensen, maar die hebben misschien wel gevoeld wat een pistool betekent. Nee, ik denk niet dat het zo ernstig is, maar ongetwijfeld zullen de mensen hebben gezegd van, zullen we dit doen? Wapens geven aan mensen die in landen wonen waar dat niet toegestaan is. Maar dat is, het is niet geworden.
1: Volgens mij is in Turkije ook vrije wapenbezit niet een ding. Volgens mij mag dat daar ook niet.
2: Misschien niet vrij, maar als het een soort van ornamenteel cadeau is, dat het dan net weer wel mag. Hoe dan ook, de leider van Turkije heeft besloten dat het kon en dat niet zo verstandig was.
1: Maar heeft hij dan ook eentje aan Trump gegeven?
2: It's the best gun. It's the best gun in the world. Ja, voor Trump is dat zo misschien een soort van een erwtenschieter of zo.
1: Het is de Centra Plus ochtendshow. Het is 13 over 7 op deze donderdag 9 juli. We hebben een bomvol programma. Straks een interview met wethouder Priscilia van Noord over basisvaardigheden. Leiden en Leiden dorp zetten de volgende stap in de aanpak van de basisvaardigheden. En verder gaan we nog even vooruitblikken op rondom de raad. Brahim Lakhal komt in de studio van de organisatie. Want op de wedstrijd van voetbal, op de trein van voetbalvereniging Lugdunum wordt vanavond de WK-wedstrijd uitgezonden tussen Frankrijk en Marokko. Hoe staat het daarmee? En we gaan het ook nog hebben over Werfpop. En nog even kijken, nog iets over de jeugdvakantieweek in Leiden-Dorp. Zo, mooi. Gaan we nu naar de muziek. Banners, someone to you.
0: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Hugo en Moving to the Sun. Ook nog Imael, Angel en Ultranate op deze plaats. Goedemorgen, het is de ochtendshow op Centrapolis. Banners en Someone to You hoorde je daarvoor. We gaan even naar een onderwerpje toe over basisvaardigheden. Rabin, basisvaardigheden, heb jij enig idee wat dat betekent?
1: Ja, als het goed is dat je eigenlijk gewoon kan lezen, schrijven en een computer kan gebruiken, geloof ik.
0: Nou, dat zijn een soort basisvaardigheden.
1: Ja, toch?
0: Leiden en Leiden-Dorp die hebben daar extra aandacht voor. Wethouder Priscilia van Noord die legde het een en ander uit. De gemeente Leiden en Leiden-Dorp hebben inmiddels de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven ze uitvoering aan het regionale beleid dat er vorig jaar is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiden-Dorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en

0: nodig hebt om goed mee te kunnen doen in deze samenleving.
1: Is dat iets wat vroeger eigenlijk benoemd werd als laaggeletterdheid?
0: Ja, dat klopt. En toen lag de focus nog heel erg op lezen en schrijven. Maar vandaag de dag in deze digitale samenleving is het ook heel belangrijk dat je goed kunt rekenen. En nou, ook snapt hoe je je weg digitaal kunt vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan het doen van de belastingaangifte. Of als je wil afrekenen bij de zelfscankassa in de supermarkt bijvoorbeeld. Dan zijn dat vaardigheden die je echt nodig hebt om goed mee te kunnen doen.
1: En over hoeveel mensen hebben wij het hier dan?
0: Ja, je ziet dat ongeveer 8% van de inwoners moeite heeft op een bepaald punt met die vaardigheden. En als je dan kijkt naar Leiden en Leiderdorp samen, dan zijn dat een kleine 10.000 mensen die met lezen, schrijven, rekenen of de digitale vaardigheden moeite hebben. En daar dus nog iets van vaardigheden in kunnen verbeteren.
2: Was wethouder Priscilia van Noord in gesprek met onze verslaggever Elmo Bus over dus de basisvaardigheden. Dat vind ik altijd wel het mooie van radio.
3: Wat?
2: Nou ja, dan hoef je inderdaad... Kijk, er zijn best wel wat mensen die inderdaad niet kunnen
3: lezen. Oh, jij kan niet lezen of schrijven, bedoel je?
2: Ja, nee, ik wel. Er zijn best wel veel mensen die dat niet kunnen. Ja. Dan is de radio echt een hele laagdrempelige manier.
3: Ja, nou, wat fijn als je toevallig misschien niet het allersterkste bent in rekenen, schrijven en in computeren. Wat fijn dat je toch ons hebt gevonden en ons wel luistert in de ochtend.
2: Ja, nou, zo het is ook een makkelijk uitleggen. Maar dat is toch mooi. Radio is gewoon een mooi medium.
3: Ja, helemaal mee eens.
2: Het is de Centraplus ochtendshow met Olivia Dien en So Easy. Meer hierover trouwens op onze website centraplus.nl.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love tijdens de Centraal Plus ochtendshow.
1: Als ik die track hoor, dan zie ik mezelf altijd zo van voor me in een wit zomerjurkje in slow motion dat de winter doorheen gaat.
0: Het is half acht, Rabin.
1: Sorry.
0: Ik heb nu een beeld voor me dat jij zo met je witte melkflessen
1: elegant
0: in wit zomerjurk.
1: Prachtig. Ja, dat is echt zo'n
0: push-up
1: track.
0: BH.
1: nou maak je het weer helemaal weer onkuis. Dat is nergens voor nodig.
0: Nou.
1: Ik was gewoon even heel, heel lentelijk en zomerlijk. Heerlijk gewoon door het... Nee, laat maar. Je hebt het alweer doodgeslagen, Mark.
0: Nee, dat klopt.

0: Wat wilde je vertellen?
1: Nee, dat wilde ik vertellen, dat het zo'n heerlijke zomerse trek is.
0: Vanavond vanaf 6 uur een nieuwe aflevering van Rondom de Raad te zien. In ieder geval op onze website centraalplus.nl. En daarin te gast deze week...
1: Jet Zonneveld. Jetta Zonneveld.
0: Waar komt ze vandaan?
1: Nederland.
0: Nee, ik denk je gaat dat nu even vertellen. Zullen we gewoon gaan luisteren?
1: Ja, doe maar.
2: Je bent 19, je studeert sterrenkunde.
3: Ja.
2: Dat is heel anders.
3: Ja, heel anders. Ik denk dat dat ook wel...
2: Wat een prachtige studio.
3: Ik vind het een leuke studie.
2: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, ik denk niet dat ik er een beroep mee ga doen. Maar ik vind het wel een leuke studie. Ik ga hem zeker ook afmaken.
2: Oftewel, het heelal fascineert je.
3: Ik vind eigenlijk de wiskunde dus leuker. Dus iedereen, ja, dat is de aanname dat je heelal superleuk vindt. Maar ik vind de wiskunde eigenlijk het leukst. Maar wiskunde op zichzelf is toch een beetje droog.
2: Ja.
3: Dus ik dacht, nou...
2: En wat trek je dan aan in het heelal? Want het is natuurlijk wel een oneindig gebied.
3: Oneindig, ja.
2: Niemand snapt er wat van.
3: Nee, klopt.
2: Nee.
3: Niemand snapt, en je kunt je niet voorstellen.
2: Nee.
3: Wie zegt dat ze het kunnen voorstellen, die liegen.
2: Die liegen, ja. Want toch even korte vraag, waarom ben je juist deze specifieke studie gaan volgen?
3: Ik had een docent voor wiskunde en voor natuurkunde, was dezelfde docent. En die had dat gestudeerd. En die betrok dat heel erg bij zijn lessen. Dus ik vond het heel erg leuk. Ik heb op de vrije school gezeten. Ja. Had het periodeonderwijs. Dus we hebben toen ook een periode sterrenkunde gehad. Dus dat je elke ochtend eigenlijk hetzelfde vak doet voor 2 uur. Of anderhalf was het, geloof ik. En toen dacht ik, het was in de 5e klas geloof ik. Toen dacht ik, nou dan ga ik dat maar studeren.
1: Ja. Nou heerlijk, hij heeft gewoon besloten, ja dan ga ik dat maar studeren.
0: Ja, lekker toch?
1: Maar ik vind het wel verrassend weer om iemand te horen. Je hoort niet zo vaak dat mensen echt wiskunde leuk vinden. Maar Jette zegt gewoon van, ja ik vond dat eigenlijk wel leuk. Maar ik wilde zelfs nog meer... daarmee doen met die wiskunde.
0: Ja, en dan ga je dus de politiek in.
1: Dus dan, dus de drukke dame.
0: 21 raadzetels, dat is een meerderheid. Min, ja.
1: Ik denk dat ze iets beter in wiskunde is dan puur rekenen.
0: Ik niet. Dit is de Centraal Plus ochtendshow richting nieuws, weer en verkeer. Dit is Teddy Swims en Lou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiderdorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiderdorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan een aantal files in de Leidse regio. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 6 minuten vertraging. En de andere kant op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam 10 minuten. En daardoor ook file in de Corbelo-tunnel. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Er staat 4 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu... meer muziek voor jou.

0: Afrojack, Sia en David Guetta met Awake Tonight.
1: Nou, dat gaat denk ik best wel gebeuren als je nagaat dat er vanavond om 10 uur een bepaalde wedstrijd is.
0: Oh, ja, ik wil een ander grapje maken.
1: Van het WKO, ja. Namelijk?
0: Nou, als Afrojack zich niet gedoucht heeft. Afrojackers. Ja, nee, sorry. 26 strafpunt.
1: Mark is af voor vandaag.
0: Ja, absoluut.
1: En we bieden namens de omroep bied ik de excuses aan voor deze grap van Mark.
0: Daarvoor nog Miley Cyrus en End of the World. Het is de Centra Plus ochtendshow. We gaan het straks inderdaad over voetbal hebben. Maar eerst iets anders. Want in de Heemtuin in Leiderdorp, dat is in Park de Houtkamp. Een prachtig mooie tuin. Als je daar nog nooit geweest bent. Dus zeker een aanrader om er een keer doorheen te wandelen. Veel natuur. Maar er staan ook beelden in. Namelijk van kunst in de Heemtuin. Dat doen ze al jaren. Wat ik altijd een beetje heb met kunst is, dat is hartstikke leuk voor wat oudere mensen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dan denk ik, oh leuk, ja, maar ik heb gewoon een baan, ik heb gewoon aan het werk.
1: Ja, zoals ik denk over lintjes.
0: Bijvoorbeeld, ja. Hoe ga je nou ervoor zorgen als organisatie dat het ook voor kinderen interessant wordt?
1: Hmm.
0: Nou, dat kan dus door bijvoorbeeld een speurtocht te organiseren. Nou, dat is precies wat Kunst in de Heemtuin heeft bedacht. Dus ik dacht gisteren, nou, ik regel een paar kinderen. De kinderen zijn inmiddels weer terug bij de ouders, hoor. Geen probleem. Okay. En ik denk, we gaan daar naartoe en dan laten die kinderen even die speurtocht doen.
1: Nou, leuk.
0: Ja, luister mee.
2: Twee mensen is het antwoord.
3: Hoe weet je
2: staat
3: dat?
2: Aan. Het beeld staat uit twee halve mensen.
3: Oh ja.
2: Dus, ja, twee.
4: In Park de Houtkamp in Leiderdorp is sinds enkele dagen een speurtocht te doen langs de beelden in de Heemtuin. Aan de hand van de speurtocht gaan kinderen op zoek naar de beelden die in de Heemtuin en bij de waterschapsheuvel staan.
5: Nou, die is wel leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. En daarmee worden zij langs de beelden in de Heemtuin geleid. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen omdat kunstenaars op een andere manier naar de wereld kijken, merk je vaak. En op deze manier leren kinderen ook een beetje op een andere manier naar de wereld te kijken.
4: De organisatie kiest er juist voor om de speurtocht laagdrempelig te houden.
5: Ze kunnen speurtocht vinden bij de ingangen van de Heemtuin. Er zijn verschillende ingangen en daar zijn bakjes, daar zitten folders in en daar zitten ook de speurtochten in. De Heemtuin is natuurlijk vrij toegankelijk, is helemaal gratis, kun je zo inlopen. En daardoor kunnen heel veel mensen op een hele laagdrempelige manier in contact komen met kunst.
4: Geen tijd nu? Nou, geen probleem, want de komende tijd is de speurtocht toch nog wel te doen.
5: Ja, tot het einde van de tentoonstelling. En dat is de herfstvakantie, dus tot oktober.
4: Ondanks dat de speurtocht pas enkele dagen geleden in het leven is geroepen, vindt de speurtocht al gretig aftrek.
5: Nou, ik stond net eventjes bij de ingang van de Heemtuin te wachten en toen waren er al een heleboel kinderen die langskwamen op deze woensdagmiddag en die graag de speurtocht wilden doen.
6: Op dit beeld kan je muziek maken. Heb je dat al geprobeerd?
0: Ja, en die reportage kan je ook in beeld zien op onze website centraalplus.nl en op televisie strakjes. Kunst in de Heemtuin, dus daar is nu ook een speurtocht van.
1: Ja, maar wel als je het nog wil doen, moet je hem niet helemaal kijken, want er zitten natuurlijk wel wat spoilers in.
0: Ja, nou ja, ja, er zitten er twee in.
1: Ja,
0: ja, ja, ik was daar gisteren te organiseren. Ja, we hebben dit. Ik zeg, ja, maar we gaan niet alles filmen, want het moet natuurlijk ook wel interessant blijven.
1: Tenzij het een soort van speedrun locatie wordt. Alleen kijk hoe snel de speurtocht kan doen.
0: Een wedstrijdje ervan maken. Even Levine met Complicated nu.
7: Centraal Plus.

0: Veen en Complicated tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is 7:50. En op het terrein van voetbalvereniging Lugdunum wordt vanavond de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko live uitgezonden op een groot scherm. De toegang is gratis en vanaf 8 uur is er al een voorprogramma. Achter het initiatief zit een hele brede samenwerking van onder meer Leidse ondernemers, organisaties en vrijwilligers. In de studio Brahim Lakal, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van de organisatie. Ja. Vertel, hoe komt dit tot stand? Want dit is wel even uit elkaar, in elkaar gezet in een aantal dagen, hè?
1: Ja, we waren gewoon met elkaar aan het praten van... het lijkt ons tof om iedereen bij elkaar te krijgen om die wedstrijd te gaan bekijken. En het begon een soort van een grapje. Nou, en ik denk binnen, wat is het, een half uur? Hadden we ineens 20, 30 vrijwilligers die allemaal mee wilden doen.
2: Wow. Dus, een beetje zoals soms, we zouden een band moeten starten. Ja, vet. En een half uur later heb je een nummer geschreven. Toen ging het bij jullie ook.
1: Ja, letterlijk dat.
2: Wauw.
1: We staan even met elkaar en van we hoorden natuurlijk dat heel veel jongeren bij elkaar kwamen op het Kooiplein.
0: Ja, dat ging niet zo goed, hè? Tenminste,
1: nee,
0: er was wat
1: juist,
0: onrust.
1: Het was juist, het ging juist heel erg goed. Alleen het duurde wat langer dan de bedoeling zou zijn. En toen dachten wij, dan moeten we eigenlijk gewoon een plek hebben waar iedereen gewoon kan komen. Waar het gewoon oké is en waar je de weg eigenlijk niet ophoudt.
0: Ja, dat ja.
2: Dus wat hebben jullie op poten gezet in 2 dagen tijd?
1: Nou, je moet je voorstellen om te beginnen vergunning. We houden rekening met 1000 mensen.
2: Zo!
1: Ja, waar kun je allemaal aan denken? Van toiletten tot aan, er moet muziek zijn. Er moet een 15 vierkante meter aan een scherm.
2: Ja, want mijn tv'tje is niet groot genoeg voor 1000 man, hoor.
1: Nee, je wilt ook eten, drinken. Je wilt beveiliging. Je wilt BHV. Je wilt EHBO.
0: Je wilt gewoon een festival, een mini-festival aan het opzetten voor een paar uur.
1: Ja.
2: Wauw.
1: Ja, we zitten nu uit mijn hoofd op, denk ik, 60, 70 vrijwilligers.
2: Zo. Wat goed. En dan, maar jullie hebben ook nog eens een beetje, want het entertainment is een beetje geregeld. Want Marokko, Frankrijk, dat wordt sowieso knallen.
1: Ja.
2: Maar in de 2 uurtjes daarvoor hebben jullie ook al wat geregeld voor de bezoekers, begreep ik.
0: Voor het programma.
1: Ja, je wilt toch wel, wat ik zeg, mensen toch entertainen. Een stukje muziek en wat bekende mensen proberen op te trommelen die Leiden warm hart toedragen.
0: Kan je al een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, bijvoorbeeld Rachid Larousse, dat is een cabaretier die al wat jaren actief is. Ja, en aan de hand van wat leuke dingetjes hoop ik toch de mensen alvast warm te krijgen voor de wedstrijd.
2: Oké. Okay.
1: Mijn broertje Bilal, die het syndroom van Down heeft, met wie ik wekelijks eigenlijk video's maak. Ja, die komt ook. Die gaan we ook verrassen. Dus de mensen vinden dat helemaal geweldig. Dus dat soort dingen gaan we onder andere doen. En in het Marokkaans heet het de Kamaraksia. Dat is een soort van Marokkaanse getoeter.
2: Oké, ja.
1: Maar dat hypt het zo op, waardoor de mensen toch wel kunnen gaan feesten.
0: En de wethouder Abdelhakim Moumi, die is hier ook bij betrokken.
1: Zeker,
0: Heeft zeker wel geholpen met ook de juiste wegen binnen het gemeentehuis om alles te regelen.
1: Het maakt het toch een stuk makkelijker.
2: Ja. Maar is hij zo'n voetbalfan dan? Want hij komt bij ons altijd praten over hele belangrijke politieke prechtige dingen.
1: Nee, wat heel veel mensen niet weten.
2: En dan gaat hij met jou gewoon een beetje even een gezellige voetbal hebben.
1: Nee, het was zelf een hele goede voetballer. Hij is ook zelf voetbaltrainer geweest.
2: Okay.
1: En wat ik gewoon bijzonder aan Abdelhak vind, is dat het is ook echt een Leidenaar. Hij komt echt ook op voor zijn stad. En alles wat met zijn stad te maken heeft, daar gaat hij gewoon 100% voor. Dus naast zijn werkzaamheden is hij toch hierbij betrokken. En dat is toch wel...
0: Ja, hij is ook gewoon een soort vrijwilliger.
1: Eigenlijk wel.
0: Hey, dan vanavond dan gaat de wedstrijd plaats hebben. Wie gaat er winnen?
1: Ja, Marokko.
0: Met hoeveel?
1: Met 3-0.
0: 3-0.
2: 3-0.
0: Zonder verlenging, met niks, gewoon up in 90 minuten 3-0. Gewoon pats.
1: Nee, dit wordt een hele lastige wedstrijd. Ja. Laat dat duidelijk zijn. En de
2: dictator Mbappé staat toch aan het roer, weet je wel?
1: Ja, op papier moet Frankrijk gewoon winnen. Maar goed, de Atlasleeuwen, er gebeurt de laatste, 8 jaar, gebeurt er gewoon een hoop binnen dit team.
2: Nou, gewoon Afrikaans kampioen, hè? Dus het is dus ook niet niks.
1: Ja, nee, absoluut niet. En de vorige keer had Frankrijk gewonnen, maar we hadden onze huid duur verkocht. Dus ik denk dat Frankrijk op papier gewoon moet winnen. Maar toch, ik denk dat de Marokkaanse kracht is toch in zo'n wedstrijd. Ja, er kan er van alles gebeuren. Ja.
0: En er zijn meer gekke dingen tijdens het WK gebeurd natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Hè? Of, nou ja, gekke, opmerkelijke dingen.
2: Brazilië ligt eruit, Nederland eruit. Ja. Duitsland heeft 10 seconden meegedaan, lijkt het wel.
1: Ja, nee.
2: Noorwegen trapt de halve competitie eruit.
1: Ja.
2: Dus deze gekke verwachtingen kunnen zomaar uitkomen.
1: En dat maakt het toch wel bijzonder. En als we winnen, waar ik persoonlijk van uitga, ja, dan ja, dat zou toch bijzonder zijn? Ja. Dat je dan met al die mensen bij elkaar. Ja, het is geweldig.
0: En het is natuurlijk vooral voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.
1: Letterlijk iedereen is welkom.
0: Ook als je supporter bent van het Franse.
1: Ja, natuurlijk.
0: Vlaggetjes. Dat worden we niet.
1: Nee, dat is alleen maar mooi. Nee,
0: maar ik zat te denken voor alle iedereen die dacht: ja, hè, Nederland, huppakee. Nou, Nederland eruit. Nou, dan maar voor Marokko. Die is ook welkom, toch?
1: Ja, natuurlijk.
0: Kijk, top.
1: Nee, voor iedereen.
0: Maar dan heb je straks meer dan 1000 bezoekers.
1: Nee, we houden echt aan de Duitsers. Daar hebben we echt duidelijke afspraken over gemaakt. Dus ja, wat ik zeg, bij die 1000 dan.
0: Kom op tijd.
1: Kom op tijd.
0: Kom op tijd, kijk. En dan vanavond. Nou, het weer is prachtig. Geen regen. Het wordt een graad of 27 vandaag. Dus vanavond zal het iets afkoelen. Dus ook wel lekker.
1: Ja, absoluut.
0: En dan gaat het ongetwijfeld een hele mooie avond worden. Ongeacht de uitslag zou ik bijna willen zeggen. Maar het mooiste zou zijn als Marokko wint.
1: Daar ga ik ook vanuit.
0: Dat, ja. Jalla, jalla. Succes met de organisatie nog. Brahim Lagal was hier in de studio. Dankjewel. En succes.
1: Dankjewel.
3: Centraal plus Mark. Plus Rabin. Is lekker wakker.

0: Sander en Homewrecker tijdens de Centra Plus ochtendshow.
1: En nu de 1 seconde ronde.
2: Weet jij welke banger van een track je gaat horen naar achter? En heb banger? Je na 1 seconde... Ja, het is echt een banger, maar hij is wel heel oud. De jaren 70.
0: Gaan we oude bende draaien?
2: Het is, lekker, nee, man. Het is heerlijke goede muziek. Weet je al welke track deze is? Luister even mee.
0: Ja.
2: Ja, dit is echt een oudje. Van wie is dat ook alweer? En hoe heet die track ook alweer? Nou, laat het even weten. Ochtendshow@centraalplus.nl in een e-mailtje. Met de naam van de artiest en de naam van het nummer. Nog één keer even die flart.
0: Okido. Nou, als je het weet, dan mag je wat insturen naar ochtendshow@centraalplus.nl. Dat dus. Nieuws, weer en verkeer.
3: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
5: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
6: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
4: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. File op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ippenburg 5 minuten. En de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Roelofarensveen 4. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam 27 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A12 toe, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 14 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp 7 minuten. Dan naar de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 12 minuten vertraging. En de laatste, de Corbelo-tunnel, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hoogvliet 9 minuten vertraging.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! De Ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.
0: Goedemorgen op deze donderdag 9 juli.
7: Centraal Plus. Hey Fonsi.

0: Oftewel...
1: Geef mij de schuld.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Oh. Uit 2017. Goedemorgen, een nieuwe editie van de Ochtendshow. Of in ieder geval... Het is na achter, dus het tweede uur van de Ochtendshow. Eigenlijk het nieuws van vandaag.
1: Klopt.
0: We gaan het even hebben over de Leidse regio in ieder geval. Want vanavond is er vanaf...
1: 8 uur.
0: 8 uur te zien op het parkeerterrein bij Luchtdunum in Leiden. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja, vanaf 8 uur ben je dus welkom. De wedstrijd begint dus om 10 uur.
0: Ja, maar ze hebben een heel voorprogramma, joh.
1: Daarom.
0: Hebben we net gehoord, dus dat is op zich wel leuk. En op onze website centraalplus.nl staat nog veel meer nieuws. Bijvoorbeeld dat er een automobilist is aangehouden. Dat gebeurde gisteren aan het einde van de middag na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12, waarna hij er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. Daardoor was de weg ook een tijdje dicht. En in Oegstgeest zijn ze lekker duurzaam bezig. Het gemeentehuis van Oegstgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzamere stroom voor het gemeentelijk gebouw. Met ingebruikname van de zonnepanelen zet de gemeente een volgende stap in het verduurzamen van de eigen organisatie. Het CO2-gebruik neemt dus gewoon af.
1: En de komende dagen moet dat wel helemaal goed komen. Want als ik de voorspellingen bekijk, dan ziet eruit dat er alles maar heerlijk zonnig uit gaat zien. Weinig bewolking tot geen bewolking. En een heerlijke temperatuur van boven de 25 graden, maar nog net onder de 30. Dus van een officiële hittegolf kunnen we hier in onze regio waarschijnlijk niet gaan spreken. Maar heb je die nodig? Nee toch?
0: Nee hoor. Wanneer kunnen we gaan schaatsen?
1: It geht niet on.
0: Nee, nu zeker
1: niet. Staan.
0: Je kan gewoon zwemmen. Ja. En er is ook nog even wat aan de hand in het Midden-Oosten. Want na nieuwe Amerikaanse aanvallen op steden langs de Iraanse kust heeft Iran vannacht opnieuw toegeslagen. Met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. En daarmee lijkt er steeds minder over van het staakt het vuren dat de VS en Iran kort geleden overeenkwamen. En raken vervolggesprekken verder uit het zicht.
1: Ja, het leek allemaal zo de goede kant op te gaan. Er werden gesprekken gevoerd, staakt het vuren, de straat van Hormuz weer open. En dan gaat langzaamaan een beetje de wereldmarkt weer terug naar waar die... Ja, dus niet in paniek. En dan komen er toch weer luchtaanvallen en gaat toch alles weer de verkeerde kant op. Ik vind het jammer.
0: En in Kerkrade start het 20e wereldmuziekconcours. Dat
1: in Kirchrol, hè?
0: Wat?
1: Kirchrol. Zo zag je dan in Limburg, Kirchrol.
0: Komt de andere regio ook nog?
1: Nee, die komen, dat is een strijd.
0: Maar het wereldmuziekconcours wordt sinds 1951 iedere 4 jaar georganiseerd. Het is het grootste festival voor harmonie en fanfareorkesten, percussieensembles, brassbands, marching showbands en dirigenten ter wereld. En wij zijn er best wel heel goed in. Bijvoorbeeld in Leiden hebben we natuurlijk KNG, maar in buurgemeente Katwijk, daar heb je ook best wel een aantal succesvolle...
1: Het is ook een beetje, als jij de sport verzint, ben je er al goed in. Amerikanen zijn supergoed in basketbal. Nederlanders zijn supergoed in korfbal. Dus ja, Nederlanders zijn ook heel goed in harmoniemuziek.
0: Ja, maar het is wel gaaf als je zo'n show ziet. Natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb het vroeger gedaan als kind, dus ik heb trauma's.
0: Was je met zo'n grote trompet op je arm? Was je van een triangel?
1: Trompet en saxofoon. En zo'n apenpakkie lopen. Dat was niet mijn ding.
0: Nee. Moest je dan ook wel eens in de kerk spelen?
1: Ja, zeker. Wil iemand Mark komen ophalen uit de studio vandaag? Alsjeblieft.
0: Dit is de Centraal Plus Ochtendshow. We gaan snel door. De 1 seconde ronde moeten we nog even oplossen. 1 seconde van een track.
1: Uit 1978.
0: Toen was Ramin al... Toen was je al aan baard? Nee.
1: Die kwam heel laat in.
0: Flauw. Ja, Ramin is pas 16, dus ik kan helemaal niet.
1: Dus sorry, ik kan niks aan doen.
0: Wat moeten mensen die in de auto zitten nu denken? Hoe oud jij wel niet bent?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Dat wordt het grapje voor volgende week. De 1 seconde ronde van deze dag is als volgt. It rings a bell.
1: Het is een megabanger van ene mevrouw Chaka Khan. En welke track is het? Nou, zij is iedere vrouw. I'm every woman.
0: En zometeen in de studio de organisatie van Werfpop. Want de opbouw is gestart.

0: Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me tijdens de Centra Plus ochtendshow. Daarvoor nog Chaka Khan en I'm Every Woman. Het is bijna zover. Dit weekend verandert de Leidse Hout weer in het decor van Werfpop. Het gratis festival trekt ieder jaar duizenden bezoekers en draait volledig op de inzet van honderden vrijwilligers. Met temperaturen die richting de 30 graden gaan, ligt er dit jaar wel wat extra nadruk op de hitte. Hoe bereid je je daarop voor? En hoe houd je een gratis festival als Werfpop ook in de toekomst levensvatbaar? Nou, daarover praten we met Noëlle ter Woerts en Maurits Vethaak van de organisatie. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
0: En welkom. De opbouw in volle gang, denk ik.
2: Ja. Is dat, hard
0: ja, wanneer starten jullie dan meestal? Want komend weekend is het.
2: Ja, we starten op zondag met het veld uitzetten. En dan maandag wordt heel veel materieel geleverd. En dan gaat het los.
0: Het is dus bijna kleine week opbouwen.
3: Ja, kleine week opbouwen. En dan de afbouw doet uiteindelijk maar 3 dagen.
0: Ja. Ja. Eigenlijk... Ja, dan zijn jullie er ook wel klaar mee. Dus het weg ermee.
2: Dat gaat veel sneller.
3: Dat gaat veel sneller.
0: Hoe ziet het terrein er nu uit op deze donderdag?
2: Er staat het hoofdpodium staat. De spullenhoek is aanwezig. De artiesten, de backstage areas worden ingericht. En er wordt hard gewerkt bij deco, zodat langzaamaan de versieringen richting het veld gaan. Maar dat wordt pas morgen.
0: Ja, ja, dus het is op schema.
2: Het is hartstikke op schema.
0: Hoe spannend zijn die laatste dagen? Of is het gewoon draaiboek en lekker door?
2: Ja, dat is het. Als alles geleverd wordt en er zijn geen hindernissen of strubbelingen, dan is het eigenlijk niet spannend. Iedereen weet wat hij moet doen. En dat gaat eigenlijk als een geoliede machine.
0: Kijk, dat is fijn. Er zijn diverse evenementen de afgelopen weken in het land afgelast vanwege de hitte. Nou, 37 graden, 38, we hebben ook nog wel 40 bijna gezien. Komend weekend wordt het gelukkig niet zo warm. Maar hoe houden jullie daar rekening mee?
3: Nou, we hebben een, zoals de meeste evenementen denk ik, we hebben een hitteplan die in werking wordt gesteld op het moment dat er bepaalde temperaturen worden bereikt. Dat is bij ons vanaf 30 graden eigenlijk. Dus daar zitten we voorlopig in de voorspelling nog een stuk onder. Volgens mij wordt 26, 27 graden.
4: Ja, in het park heb je natuurlijk ook nog een beetje wat schaduw en heel veel begroeiing. Wat toch een graadje of twee eraf kan snoepen misschien.
3: Ja, zeker. En dan werken we ook nog wel wat met wat schaduwdoeken en dergelijke allemaal. Dat er wel schaduw wordt gecreëerd. En dan, je kan gewoon bij de toiletten en dergelijke kan je gewoon water halen. Je mag ook een flesje water meenemen. Dus op die manier gaat dat overal mee wel goed. Een paar jaar geleden hadden we dat het was boven de 30 graden. En toen hadden we inderdaad extra waterpunten gecreëerd op

0: zo van zo'n festival organiseren. Maar ja, als ik gewoon met mijn harsjes naar Werfpop wil, wat ga ik allemaal zien? Ik zag Sef staan. Ik zag Prinses en de Grijs staan. Ik zag ook de Indian staan. Wat een ex hebben jullie weer geregeld voor deze keer?
1: Ja, leuk hè?
2: Ja, dat is wel weer goed gegaan dit jaar, de programmering. Het is wel een hele Nederlandse programmering eigenlijk geworden. En ook met heel veel leidstintje erin.
0: Ja, maar er is ook zoveel Nederlandse muziek de afgelopen jaren echt gigantisch groot geworden.
2: Ja, dat is het inderdaad, ja. Dus er zijn een heleboel leuke namen inderdaad die we hebben kunnen boeken. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar ja, zeker de headliners, Seven Textures, zijn we heel blij mee. Die tegenover elkaar spelen op het laatst. Dus dat wordt natuurlijk wordt heel leuk. Het wordt een leuke keuze. En dan heb je in het midden ook nog podium 3. En daar wordt dan ook van allerlei muziek, elektronische muziek gedraaid. Dus dat wordt een moeilijke keuze voor mensen, denk ik.
0: Toch?
2: Waar ga ik staan? Ja.
1: En wat dus dat betekent dat je heel veel stappen moet zetten. Dat is goed voor je.
3: Dat is wel gezond. Ja. Helemaal fit van Werfpop af.
1: Ja, precies.
3: Draait wel op een groot deel op vrijwilligers, hè?
1: Volledig,
3: ja. Hoeveel mensen zijn er actief zo in zo'n met zo'n voorbereiding en bij het festival zelf?
1: In de opbouw en de afbouwweek, dan zijn er per dag tussen de 60 en 80 mensen. En op de dag zelf 300 pers.
3: 300.
1: Ja, plus.
3: Maar die mogen dan ook wel de muziek, die maken natuurlijk ook de muziek mee.
1: Tuurlijk.
3: De, dat is op zich ook wel een groot voordeel.
1: Ja, ja. Nee, we doen het met velen. En daarnaast hebben we natuurlijk ook alle partners met wie we samenwerken. En zonder hen kunnen we ook niet hoor.
3: Dat is misschien wel leuk om te vertellen. Als de luisteraars nu denken van, ja, maar hoe ziet zo'n opbouw er nou uit? We komen vanmiddag filmen bij jullie. Even de opbouw filmen, want dat is natuurlijk altijd wel interessant. Want hoe bouw je nou zo'n festival op? Ik zou het niet kunnen. Jullie wel, met een hele hoop vrijwilligers. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er dan uitziet.
1: Ja, leuk dat je komt.
2: Ja, heel gezellig. Leuk.
3: Waarom moeten mensen naar Werfpop?
1: Nou, er valt zoveel over te zeggen, omdat het echt onwijs gezellig is. Een brede programmering. De sfeer is fantastisch. Het weer wordt ook geweldig. Er is lekker drinken, lekker eten. En van jong tot oud loopt er rond. Dus het is echt ook voor iedereen leuk.
0: En wie mag ik niet missen?
1: Een
0: organisator vragen om één.
1: Nee, dat vind ik lastig. Ja, ik ga zelf sowieso tussen Seven Textures op neerrennen. Ik wil Postman heel graag zien. Oh, ja. Maar er is ook zoveel dat ik niet ken. Dus ik ren rond. Ja,
0: ren een rondje.
1: Ja, precies.
3: Nou, check vooral even het programma. Smeer je goed in. Neem een flesje water mee. En geniet van een prachtig festival weekend. Noëlle en Maurits, dank jullie wel. En we zien jullie vanavond op televisie.
1: Bedankt.
4: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB+.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiderdorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiderdorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de Leidse regio. Begin op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. 31 minuten vertraging. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. 15 minuten vertraging. En de andere kant op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum. 15 minuten. En dan de laatste, de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Dat is de Corbelo-tunnel. 13 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu meer muziek voor jou.

0: Justin en Jack Style en John met Turn the Lights Off. Tijdens de Centra Plus ochtendshow. Het is inmiddels 8:30 geweest op deze donderdag 9 juli. Ja, hoe maak je een stad klaar voor de toekomst? Volgens Technolab begint dat gewoon in de klas. Basisschoolleerlingen gaan aan de slag met een actueel thema, namelijk groene daken. Ze ontwerpen, bouwen en testen hun eigen dak en ontdekken hoe techniek kan helpen tegen hitte, wateroverlast en droogte. In de studio Roos van Leeuwen Oteman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom in de studio. Uit een drukke periode zijn jullie net gekomen. Hè? Wat gebeurt er tijdens een projectdag groene daken die jullie...
1: Nou, laat ik even bij het begin beginnen. Sowieso, mijn stem is... ik heb speciaal voor jullie heel de nacht doorgehaald.
0: Top.
1: Groene daken, hè, dat hebben groen. Het woord groen heeft iedereen wel vaker gehoord. Dus ik denk, ik geef het een randje. ik laat het bij het begin beginnen. Mijn moeder nam mij vroeger altijd mee de natuur in.
2: Oh, echt het begin? Okay.
1: Ja, echt het begin. Ja, we beginnen bij het begin. ze nam me altijd mee de natuur in. En ik werd ouder, ik werd puber. En ik dacht, oh god, we hebben weer een reiger. Dan heb je weer een brandnetel. Lekker boeiend. Mm-hmm. En ik merk nu ik dit project geef, dat ik eigenlijk de kans geef aan leerlingen om juist die informatie mee te geven. En om een keer na te denken over, ja, maar wat doet een brandnetel nou? Hè? Want ja, het is onkruid, zo noemen de meeste mensen het. Maar het is heel tof om ook te ontdekken, om naar buiten te gaan en te ontdekken van, hey, een rups legt daar zijn eitjes op van bijvoorbeeld een Atalanta of een dagbouwoog. Het zorgt voor verkoeling. Hoe mooi is het nu dat ik prepubers en ouder dat nu kan meegeven? Want ik als puber dacht, ja, ik wil gewoon voor de tv hangen.
2: Het stokje overdragen.
1: Juist.
2: En mensen een beetje buiten krijgen. Nou, ik vond het ook niks fijner als in een klas met school. En dan was ik bij de basketbal geweest en dan had ik drumles gehad. En dan laat me maar rust. Dan mag ik gewoon vegeteren. Nee, we gaan buiten naar vegetatie kijken. Nou, rot op.
1: Ja, maar ik snap het echt helemaal. Ik snap echt waar dat vandaan komt. Maar ja, ik vind het toch leuk om nu dat mee te nemen van mij vroeger uit. En dat ik ook zoiets heb van, het is goed om daar toch bij stil te staan. En ook een keertje niet in dat boek. Hè? Niet luisteren naar ellenlange verhalen van de leraar. Kan heel leuk zijn, maar dan moet je een leuke leraar hebben. Ja. Maar wij gaan vooral, Technolab is echt doen. Het is echt aan de slag. Dus als je het hebt over groene daken, ja, wat gaan ze doen? Ze gaan een zonnepaneel aansluiten. Ze gaan nadenken over, er zijn kinderen die helemaal geen idee hebben waar de zon op komt. Ik kreeg laatst het antwoord van, ja, de zon komt op in het zuidwesten. Ja, ik vind het alleen maar mooi dat ik dus nu kan meegeven. Nee, je komt op in het oosten. Waar zou je dan nu je zonnepaneel plaatsen? Dat je daarover leren nadenken. Ook hele basiselementen vind ik eigenlijk, hè, waar de zon op komt. Maar ook dingen als, ik als meisje heb nog nooit met een PVC-buis gewerkt. Ik denk dat als ik de gamma inga, dan wordt mijn man ook vaak aangesproken.
2: Oh ja.
1: Dat is nog steeds een standaard. Ja. Maar dan zeg ik nu tegen die meiden van, ja, hoe vet is het? Je gaat een PVC-buis in elkaar zetten. En snap jij hoe een opzetstuk werkt? Want het regenwater komt dan van het dak af. Het moet natuurlijk een helling hebben. En we eindigen met een prachtig daktuintje. Met een sedumdak. Ja, ik had nog nooit gehoord van een drainageplaat. Maar goed, dat komt dan ook aan bod.
2: Maar is dat dan niet een soort van, dit klinkt bijna alsof je young dakdekkers aan het opleiden bent. Of is het juist ook een beetje een wetenschappelijke insteek? Wat is de bedoeling?
1: Nou ja, dat is eigenlijk het leuke van Technolab. Eigenlijk willen wij hen een dag meegeven, een ervaring. We zeggen ook wel eens een life-changing experience. Waar je eigenlijk even een loodgieter bent. Of even een dakdekker bent. Even uit die schoolbanken, even gewoon in die rol gaat. Je krijgt ook een filmpje van een opdrachtgever. En ja, ze zeggen, oké, jongens, maar dan, oké, jullie hebben dit gedaan. Maar nu moet het dak groen. Nu gaan we naar buiten. En nu gaan we een sedumdak bouwen met sedumplantjes. En wat gaan we er nog meer bij doen? Dus het is heel erg, het is niet zozeer wetenschappelijk. Het is wel, je leert er wel dingen van. En ja, je moet maar ook maar kijken wat ze meenemen eruit. Want sommigen zeggen, ik wil dit helemaal niet. Ik word schoonheidsspecialist.
0: Nou, dat is ook goed.
1: Ook goed, ja, zeker.
0: Het gaat niet alleen om techniek, hè?
1: Nee, het is een techniek. Het is natuur. Het is ook denk ik een stukje toekomstbewustwording. Van wat wil ik eigenlijk hierna? Wat past bij mij? Wat vind ik leuk? De ene gaat heel erg op, want we doen ook een onderzoekje met een zonneboiler. Ja, daar gaat de een heel erg op aan. En de andere die wil lekker een soort knikkerbaan bouwen van PVC-buis. Ja, dat snap ik ook.
0: Het gaat ook denk ik wel om samenwerken, creativiteit. Zeker. Met elkaar. Dat is ook wel belangrijk.
1: Ja, oplossingsgericht werken. Met elkaar, maar ook gewoon in wat ik zeg, ontdekken wat je wel leuk en niet leuk vindt.
2: En PVC gebruiken voor iets goeds in plaats van. Ik gebruik dat vroeger alleen maar om van die klapbesjes. Ja. Af te vuren op mijn maatjes. En ik heb ooit een keer Melvin Kroon met een klapbesje onder zijn bril geschoten. Daar wordt nog steeds over gesproken.
1: Ook mooie herinneringen, ja zeker. Maar hoe leuk is het inderdaad dat je nu gaat nadenken, wat kan je met regenwater? Want eigenlijk is het natuurlijk belachelijk dat we onze wc's doortrekken met schoon drinkwater.
2: Ja.
1: Dus
2: we deden daar heel lang heel stoer over, hè? Een soort van, kijk, ons is, drinkwater komt uit het toilet. Je zou in theorie uit het toilet kunnen drinken.
1: Nou, lekker.
2: En ik dacht, we hebben zo achterlijk veel water waar je echt wel gewoon letterlijk afval mee kan wegspoelen.
1: Ja. Als je natuurlijk, kijk, ik merk, ik ben stadse, ik ben een Rotterdammer, ik ben verhuisd naar Aarlanderveen, een dorp. Ik merk nu dat mijn kinderen veel meer bezig zijn daarmee, met de natuur, met de functie van bijen. Want als we geen bijen hebben, ga zelf maar met zo'n wattenstaafje alles bevruchten. Daar zorg je natuurlijk ook voor met groene daken, biodiversiteit. Maar ja, ik zelf heb dat meegekregen door mijn moeder. Maar ik denk dat er genoeg kinderen zijn die er helemaal niet mee bezig zijn.
2: En zit je hier nou live op air ook gewoon je moeder gelijk te geven? Dat ze vroeger toch gewoon bij je juiste eind had?
1: Nou, deels.
0: En dit is de eerste van meerdere projectdagen.
1: Zeker,
0: Kan je al een tipje van de sluier oplichten van de komende dagen?
1: We zijn nog hard aan het werk. En we zitten natuurlijk heel erg met alle groepen. Dus we moeten wel ook nadenken over welke niveaus aansluiten. Maar we hebben sowieso al een hele toffe, de botsende bots. Heel tof gaan ze zelf met Knex. Een echt wat je vroeger had. Die machines die tegen elkaar gingen vechten.
2: Oh ja.
1: Ik weet even niet hoe het heet.
2: Ja, die robot dingen.
1: Die staat al. Die is ook echt heel tof. Die is wel echt heel technisch. Dus ook voor mij heel leerzaam. Want ik ben echt Crea-Bea. Er zijn ook meer. Er komt nog een projectdag Duurzaam Huis. Er komt nog een projectdag Avontuurlijke Architecten. Ja, ik zou zeggen, kom vooral ook langs. Wees welkom, want we hebben altijd ruimte. Bel even. Er is altijd ruimte om een ontdekker, verkenner te zijn. En proef, Technolab zou ik zeggen.
0: Ja. Kijk, Technolab. Roos, dankjewel voor je komst. Mooi om te horen dat techniek niet alleen draait om apparaten en computers, maar ook om slimme oplossingen voor de wereld van morgen. Daar komt het dan op neer. Wie weet lopen er dankzij deze projectdagen al nieuwe ingenieurs en uitvinders rond in Leiden.
1: Zeker.
0: Veel succes met de komende editie.
1: Hartstikke bedankt.

0: Of van Bach en Miles Away tijdens de Centrapolis ochtendshow. Nou, van voetbal en boksen tot kano, polo, judo en padel. Tijdens de jeugdvakantieweek maken kinderen kennis met maar liefst 8 verschillende sportverenigingen. Het initiatief van Inclusio Leid het op is toe aan een 2e editie. Het draait niet alleen om sport, maar ook om samen plezier maken in de zomervakantie. Joyce Tiss in de studio, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vorig jaar was de eerste jeugdvakantieweek.
1: Ja,
0: hoe is die bevallen?
1: Ja goed, dat was toen een pilot en ik moet zeggen het is een initiatief van ons, maar samen met de clubondersteuner van de gemeente Leiden-Dorp, even net de toevoeging nog, en natuurlijk de verenigingen en die was goed bevallen. We hadden gezegd, nou we gaan beginnen met 50 kinderen, 3 ochtenden en nou dat smaakte naar meer.
0: Dus dat is nu meer geworden, de 2e editie komt eraan.
1: Ja, in najaar oproepen aan de verenigingen geweest vanuit de clubondersteuners, het was een leuke editie, dus als je denkt, hey, hierbij wil ik aansluiten, doe dat vooral. En dat hebben ze gedaan.
0: Kijk, en hoeveel ruimte is er nu voor hoeveel kinderen?
1: 100 kinderen.
0: Oké, okay, dus dat is een verdubbeling dan. Oké, okay, keurig.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat kunnen kinderen allemaal verwachten tijdens die 4 sportieve ochtenden?
1: Ja, nou, de kinderen zijn per ochtend zijn ze bij 2 verenigingen aanwezig. Dus we hebben gekeken naar de locatie, dat het zo gunstig mogelijk is met verplaatsen. En ze doen dan per ochtend 2 verschillende sporten.
0: Het is een logistieke operatie ook nog.
1: Nou, dat daarmee valt dat. Omdat we een beetje logistiek hebben gekeken. Ja. Valt dat mee? Is dat wandelend? Hè? Dinsdag beginnen ze bij RCL en bij Vloostas. Nou, dat is te lopen in de Bloemart. En zo eindigen ze op vrijdag bij de kano-vereniging en de skielervereniging. Nou, die zitten ook naast elkaar. Dus zo hebben we dat bedacht. Zodat het inderdaad niet al te veel belemmeringen gaf.
2: En als je het over kano's hebt. Padellen, was wel gehoord. Ja. Judo ken ik ook wel. Wat is kano-polo?
1: Ja, kano-polo is leuk, hè? Dat ze meedoen. Ja, nou, het is de kano-vereniging die het organiseert. Maar dat is een tak, een onderdeel daarvan is kano-polo. En dat is eigenlijk dat je mensen in een kano zet. En een bal daarbij en een doel, hoog. Dus het is de bedoeling dat je de bal vanuit je kano probeert te scoren, zeg maar. Dus er is een spelelement aan toegevoegd.
2: Dus het is gewoon een soort van waterpolo / of gewoon polo op het veld, maar dan niet op een paard met een hamer. Maar met een soort van netje op een stok in een kano.
1: Ja, nou ja, vrij simpele vertaling.
0: En als je, vet. En als je dan
1: even, dat is echt leuk. Dat is ook leuk om te zien, hoor.
0: En als je dan uit je kano valt, dan is het waterpolo geworden.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Je hebt dan wel de medewerking nodig van al die sportverenigingen.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk dat ze dan zo enthousiast zijn blijven.
1: Ja, dat is superleuk. Ja. Ja, dat is echt leuk om te zien dat verenigingen daarin ook willen doen. En inderdaad, jij vraagt wel kano, polo, ik ken het niet. En dat is juist het leuke natuurlijk, dat je kinderen kennis wil laten maken met sporten die wat minder voor de hand liggen. Maar ook gewoon de sporten zoals voetbal, korfbal, die wat wel. Ja. Dus het is een leuke mix, denk ik.
0: Ja, en ik denk voor de vereniging ook wel goed om misschien zelfs nieuwe leden te werven.
1: Ja, dat zou een leuke win-win situatie zijn. Ja, zeker.
0: Dat het beide kanten op werkt.
1: Ja, zeker.
0: Moeten ouders er ook nog meehelpen?
1: Ja, want het geëikte verhaal over vrijwilligers, en vooral het tekort eraan, dat blijft natuurlijk altijd terugkomen. En vorig jaar hebben we bedacht van, nou weet je, als je je kind opgeeft, dan moet je als ouder 1 ochtend of een gedeelte van de ochtend, dus de helft van de ochtend, meehelpen.
2: Boter bij de vis.
1: Ja, en nu is dat nog steeds gebleven bij die ene ochtend en daar een gedeelte van, dus de halve ochtend, moet je dan van die 4 dagen helpen. Dus dat is de voorwaarde bij inschrijving.
0: Ja, dat is ook wel goed om die ouders een beetje.
1: Nou, ik denk dat het ook wel beseft dat je, zeg maar, dat het niet zomaar is van, hey, we hebben vakantie en ik kan mijn kinderen mooi kwijt. Even heel flauw gezegd.
0: Ja.
1: Maar dat vraagt natuurlijk aan de andere kant veel van vrijwilligers van de verenigingen. En die kunnen wel het handje gebruiken. En ik denk dat. Maar dat gaat ook goed. Dus dat is ook fijn om te horen.
0: Joyce, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: De jeugdvakantieweek is van 21 tot en met 24 juli. Iedere ochtend van 9 tot half 1. En voor €10 kunnen kinderen van 6 tot en met 14 jaar uit Leiden-Dorp en omgeving kennis maken met allerlei sporten. Inschrijven kan bij de balie van de Sterrentuin. Wacht niet te lang, er is plek voor 100 deelnemers. Nogmaals, Joyce, dankjewel.
1: Graag gedaan.
3: Centraal plus Mark plus Rabin is lekker wakker.

0: Hey Rabin.
1: Ja.
0: Als jij moet werken, hoe laat ben je er meestal dan van tevoren? Een kwartiertje of zo?
1: Meestal een kwartiertje daarna.
0: Nou, Rudo, 3,5 minuut. Goedemorgen.
2: Nou, jij hebt weer bij je scharrel geslapen vannacht, waardoor je opeens een keertje vroeg was. Ga je nu een beetje stoer lopen doen?
0: Ik zeg helemaal niks. Je hebt nog 10 seconden. Wat zit er in je programma?
2: Gewoon hetzelfde als altijd. Nieuws en muziek. Oh, en ik ga een hele leuke classic draaien van Atlantic Star.
0: Oh.
2: Always. Ken je die nog?
0: Nee, maar we gaan hem zo horen. Thank you.
3: 象牙、钻、冷冻、game、冷冻。

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada. En is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale. In de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het staat in de regio nog vast op onder andere de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam heb je een half uur vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerburg een kwartier extra reistijd. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein 40 minuten vertraging. Daarna de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij knooppunt Debrechtseplein 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp een half uur vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

Davide Michel, Duur te lang en Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeated hoorde je aan het begin van een nieuwe aflevering Rudo. Voor deze donderdag 9 juli 2026 met net hier een nieuwe aflevering van de ochtendshow met heel veel gasten. Ik kwam hier binnen vanmorgen en ik denk, wat een bedrijvigheid. Nou, mocht je het gemist hebben, alle interviews komen ook weer online te staan. Later vanmorgen op centraalplus.nl. Hey, welkom een nieuwe aflevering van Rudo dus. Tot 1 uur vanmiddag met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Met vandaag op televisie de tweede aflevering van de special over dorpsfeest Zoeterwoude. Ga ik je zo meteen nog even een fragmentje van laten horen. En verder hoor je de SOS Project en Dante Thomas zo meteen. En Sunshine in My Soul. Nou, Miles Smith, dit is Stay. Rudo!

0: short. For a second there, I thought it'd last forever.
1: Chef Special en Love of My Life hier bij Centraal Plus, waar we even teruggaan naar niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor. Ja, een verkorte editie van Dorpsfeest Zoeterwoude vanwege code rood. Ja, de vrijdag ging niet door en zaterdag overdag ook niet. Maar zaterdagavond en zondag was het feest. En zondag kwam ik tijdens Unity NL Ontour de burgemeester tegen, Fred van Tricht. En ik sprak met hem over wat hij daar deed.
2: Ik mocht van 1 tot 5 wat controle uitoefenen op 18 plus en 18 min.
3: Ja, dat ging het eerste jaar niet helemaal goed, toch? Toen stond je die bandjes verkeerd te plakken, begreep ik.
2: Is dat zo? Dat is een fabeltje.
3: Dat is een fabeltje.
2: Want ik had het eigenlijk wel meteen goed door.
3: Nee, niet dit jaar wel, maar vorig jaar.
2: Begrijp ik. Nee, ik begrijp jou. Maar volgens mij ging het toen ook goed. Maar
3: nou, heel goed.
2: Dat maakt me ook niet zoveel uit. Het ging in ieder geval nu goed. En ik vond het heel leuk om te merken dat het gestaag doorliep. En ik vind het echt een ongelooflijke leuke sfeer op dit moment.
3: Ja, en het is natuurlijk een dagje minder vanwege de extreme hitte. Ik heb het er net met Mathieu ook over, de organisator. Hij, maar ook jij als burgemeester, moet op een gegeven moment de keuze maken. Kan iets wel of niet doorgaan? Hoe opgelucht ben je dan dat er gisteravond en nu hier zo'n goede sfeer is?
2: Nou, precies. Dat zeg je goed. Ontzettend fijn dat het gisteravond, ook al was het gisteravond best spannend, en vandaag door kan gaan. Want dat is misschien toch een beetje het gevoel dat blijft hangen.
3: Ja, een soort afscheidsfeestje voor jou ook. Maar zien we jou volgend jaar nog terug als vrijwilliger?
2: Nou, ik heb de verzekering van een aantal mensen gekregen dat ze me blijven uitnodigen. Ook van de Geer Schoonmaak. En ik moet je zeggen, ik heb het allemaal erg leuk gevonden. Dus als het in de agenda past en ik weet echt niet hoe die er dan uitziet, dan zou het best eens kunnen zijn dat ik hier nog gewoon rondloop.
3: Ja, maar het is toch wel een mooi sfeertje, hartstikke gezellig. En ben je van de Nederlandstalige muziek? Dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet van je.
2: Zo nu en dan. Onder bepaalde omstandigheden. Maar ik vind dit ongelooflijk passend bij de sfeer van, laat ik zeggen, het feestje van vanmiddag. Dus ik vind het gewoon leuk.
1: Burgemeester Fred van Tricht, die trouwens weggaat volgende week, dan neemt hij afscheid als burgemeester van Zoeterwoude. We hebben een afscheidsinterview met hem. Dat ga je zien op 21 juli. Zet dat er vast eventjes in je agenda. Hey, de hele aflevering van Rudo trouwens te zien nu online op centraalplus.nl. En ieder uur nog, net na het hele uur, op televisie via onder andere Ziggo Kanaal 40 en Odido 820. Zometeen het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar om 9:30. Je krijgt een nieuwe nieuwsupdate met Paul Albers. Eerst Major Lazer en Ellie Goulding. Powerful.

0: De Karma hier op Centraal Plus. Goedemorgen. Het is tijd voor het nieuws van 9:30. Meer muziek hoor je daarna. Onder andere hoor je dan Tate McRae's All I Wanna Be. En Olivia Rodrigo komt eraan met Stupid Song.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiden-Dorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiden-Dorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties. Aan het verbeteren van taal, 9800 inwoners, moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam iets af. Je hebt nog vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Haag-Ypenburg 10 minuten op onthoud. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoetewoude Rijndijk 10 minuten langzaam rijden. En naar de A12 Utrecht richting Den Haag. In Den Haag-Malieveld een kwartiertje extra reistijd. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

De nieuwste Olivia Rodrigo, Stupid Song was dat. Het is vandaag 9 juli 2026. Wie zijn de jarig vandaag? We kijken even naar de bekende jarige. Georgie Henley is jarig. Britse actrice kennen we van Narnia 31 geworden. Tim Hofman, die kennen we dan weer van Boos. Van die uitzendingen waarbij die misstand aan de kaak stelt. 38 is die geworden. Jochem Uitenhagen, die is lange baanschaatser. Tenminste, dat was die. Bijzondere leeftijd ziet Abraham vandaag. Hij is 50 geworden. Verder is het de verjaardag van Jack White. Hij is rockmuzikant, 51. En ChristenUnie-politicus Gert-Jan Segers is ook jarig. Die is 57 geworden. Courtney Cox, zangeres van ex van Kurt Cobain. Ook nog eens een keertje van Nirvana, 62. En Jim Kerr, de frontman van The Simple Minds, ga ik zo meteen willen verdraaien. Die is 67 geworden vandaag. 67. Mark Elmond is ook jarig. Singer-songwriter uit Engeland, 69. En het is de verjaardag van Kelly McGillis. Amerikaanse actrice, 69. En Tom Hanks, de acteur, is 70 geworden vandaag. Bijzondere leeftijd. En Johnny Kaagman, die kennen we dan weer van Earth and Fire. Die kennen we dan weer van Weekend, 79 geworden. Ja, en ik zei het net al, de frontman en zanger van de Simple Minds is jarig. Jim Kerr dus. Qua naam misschien niet zo bekend, maar ja, qua muziek zeker wel. Je hoort Don't You Forget About Me.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer doe je er 10 minuten langer over. Dat komt door een gewonde gans en hierdoor is de linkerrijstrook dicht. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En tot slot de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Bergsenhoek Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Op de radio.
1: De Bouwstraat Magnetic en Jordan Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Perdon. En daarmee is het 10 uur geweest op deze donderdag 9 juli 2026. Hey, wat was er afgelopen 24 uur in het nieuws? Ik neem het zo meteen met je door en jij mag er een leuke track bij bedenken. Komt jouw track suggestie in de uitzending, dan win jij de Centra Plus Bluetooth speaker.
0: Rio!
1: En verder het nieuws om 10:30 zometeen hier met Paul Albers. Ik heb Shaboozy met een bar song. Adele komt eraan met Make You Feel My Love. Maar eerst even lekker meezingen met Paul de Leeuw. Dit is Ik Wil Niet Dat Je Liegt aan het begin van deel 2 van Rudo voor deze donderdag.
2: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld was eeuwig, jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het

0: mooi hoor. To make you feel my love. Adele bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws van de afgelopen 24 uur neem ik eventjes met je door. Onder andere over de financiën in Voorschoten. Ja, investeren ondanks onzekerheid over het ravijnjaar. Het moet toch gebeuren daar, vinden ze. Een speurtocht voor kinderen in de Heemtuin. Onze eigen Mark Wonink is daar geweest voor een reportage. Vind je ook online op centraalplus.nl. Ja, en klanten zijn in tranen om sluiting van een Leidse bloemenzaak. Het gaat om Asarum in Leiden. Hey, en Leidenaar Sander van Diepen is lijsttrekker voor D66 in Zuid-Holland voor de provinciale verkiezingen. Binnenkort is hij ook te horen hier. Komt hij langs om te vertellen over die ambitie. Want

0: onze website centraalplus.nl. En Drumfanfare Amigo die ontvangt een bijdrage van de Vriendenloterij voor nieuwe uniformen. Ja, dat en ander nieuws nu online op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Conor Maynard en Stay Never Leave. Het is 10:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je Jonas Blue en Edge of Desire.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De financiën van de gemeente Voorschoten zijn op dit moment gezond genoeg om te investeren, ondanks een klein tekort op de jaarrekening en de onzekerheid over het zogeheten ravijnjaar. Dat zei Albert Deuzeman, fractievoorzitter van Pro Voorschoten, gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus. Wel blijft de onzekerheid over de gemeentefinanciën groot. Vanaf de komende jaren dreigt het ravijnjaar, waarin gemeenten minder geld van het Rijk ontvangen. Volgens Deuzeman heeft Voorschoten juist ruimte om te investeren, omdat de gemeente de afgelopen jaren relatief weinig heeft uitgegeven. Het gemeentehuis van Oestgeest wekt vanaf nu een deel van de eigen elektriciteit op. De zonnepanelen op het dak zijn aangesloten en leveren voortaan duurzame stroom voor het gemeentelijke gebouw. De investering sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Oestgeest wil niet alleen inwoners en ondernemers stimuleren om te verduurzamen, maar ook zelf het goede voorbeeld geven door gemeentelijk vastgoed stap voor stap energiezuiniger te maken. De gemeenten Leiden en Leiderdorp hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat in 2025 is vastgesteld. Via het taalpact Leiden-Leiderdorp werken de gemeenten samen met onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken- en digitale vaardigheden van inwoners. In Leiden en Leiderdorp hebben naar schatting ongeveer 9800 inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Dat kan gevolgen hebben voor het begrijpen van brieven, het regelen van geldzaken, het vinden van werk en het gebruik van digitale dienstverlening. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het wordt vandaag zonnig en droog. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3. Eerst uit noord-noordoostelijke richting, later draaiend naar noord. In de regio wordt het vandaag 26 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Vooral rond Rotterdam lossen de files moeizaam op. Je hebt vertraging nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

in het nieuws onder andere nieuws over drumfanfare Amigo. Die hebben een bijdrage van 5000 euro ontvangen van de Vriendenloterij. De Leidse muziekvereniging is uitgeroepen tot Club van de Week. En het bedrag gaat gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe uniformen voor de show en marching band. En volgens penningmeester Petra Bosman zijn de uniformen belangrijk. Want dat is voor de uitstraling van de band. De actie Club van de Week is een initiatief van de Vriendenloterij en biedt verenigingen, stichtingen en clubs een eenmalige financiële bijdrage. Ja, voor een vooraf vastgesteld doel of proef. Organisaties kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor die bijdrage. De deelnemers van de Vriendenloterij kunnen dan zelf een organisatie aanwijzen die ze met hun lot willen steunen. Minimaal 40% van de inleg gaat dan naar die gekozen organisatie. In dit geval dus 5000 euro voor drumfanfare Amigo in Leiden. Ja, en ik vroeg aan jou, welke track past er bij het nieuws van onze website centraalplus.nl? En Karin die had dit nieuwtje dus uitgekozen. En kwam met een plaat waarbij zij altijd moet denken aan muziekfanfares en drumfanfares. Omdat er van die lekkere drums in zitten. Ik heb het over deze plaat.

Straks suggestie van Karin vanwege die drums die erin zitten. Je hoorde ze net ook op het eind. De Good Man, Give It Up. En dat allemaal omdat drumfanfare Amigo een bijdrage ontvangt van de Vriendenloterij. Karin, leuke track suggestie. Dankjewel voor het mailen. Je krijgt de Centraal Plus Bluetooth speaker. Kijken we nog even naar het weer. Eerst nog wat bewolking. Daarna steeds meer zon bij een zwakke tot matige noordenwind. En de temperatuur ligt vanmiddag rond de 27 graden. Morgen in het weekend blijft het zomers. De temperatuur gaat omhoog naar 28 graden en volop zon. De Centraal Plus met Maroon 5 en Cardi B. Girls Like You hoor je naar Houston Door en Nene Cherry. Dit is 7 Seconds.

Maroon 5 en Cardi B, Girls Like You bij Centraal Plus. Het is bijna 11 uur. Dat betekent dat deel 3 van Rudo voor je klaar staat. En daarin hoor je zometeen onder andere Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All, de nieuwste Teddy Swims uit de 30. Daar staat hij ook onze eigen hitlijst van Centraal Plus. Je hoort hem zometeen in deel 3 van Rudo. Eerst een cover van Womack & Womack. Ken je nog wel van Teardrops? Eind jaren 90 komt deze plaat uit van Love Station. I'm the

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten oponthoud. En de andere kant op richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Nee!

stiekem ook een hele lijst met hits gescoord door deze Bebe Rexha. Gaat inmiddels ook al wat jaren mee. Volgens mij 16, 17, hè, dat ze de eerste hit scoorde. En stiekem ieder jaar komt er wel weer een plaat of vijf bij, alleen of met iemand samen. Door de Bebe Rexha, Sacrifice en Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Hey, welkom, deel 2 van Rudo, of deel 3 van Rudo alweer voor deze donderdag, want het is even na 11. Het is vandaag 9 juli. Wat wordt er op deze dag gevierd en waar staan we bij stil? Zometeen hoor je het. Net als Nickelback, Rockstar, Sia met You've Changed en Kygo met Heaven on Your Mind. Rudo!

0: Rockstar.
1: Rockstar van Nickelback op Centraal Plus. En via met Youth Change 9 juli vandaag.
2: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: Ja, het is vandaag boomplantdag op deze 9e juli.
2: Dit is vandaag.
1: Ja, en schrik niet, want ik hoor nu mensen denken... boomplantdag, hè, vandaag? Nee, dat is helemaal niet. Nee, dat klopt, het is niet hier. In Nederland vieren we vandaag niks. Dus kijk ik altijd even over de grens. Maar vandaag is het in Mexico is het boomplantdag. Het is iedere tweede donderdag van juli. Dia del Arbol, zo heet dat daar. Dat zou je vast anders zeggen... Dia del Arbol. Nou ja, in ieder geval Nationale Boomfeestdag. Ingesteld in 1959 door de toenmalige president Adolfo López Mateos is dat. En daarom ben ik op zoek naar platen over bomen. Heb je een leuke tracksuggestie? Even mailen rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. En misschien komt jouw tracksuggestie zometeen even na 11:30 wel voorbij. Zometeen Shannon Spyro. Eerst, lekkere classic. Dit is van Atlantic Star. Dit is Always.

0: Shannon Spyro en Die on This. Het is tijd voor het nieuws van 11:30. Daarna heb ik meer muziek voor je. Robin Schulz en Kiddo komt eraan. All We Got. En ook Shakira met Burna Boy en Die Die.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar die er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er 1 persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Je kan omrijden via de A13. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. De Van Brienenoordbrug is in beide richtingen dicht door technische storingen. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. En het is toch het WK-liedje. En als we naar het WK kijken, vanavond de wedstrijd Frankrijk-Marokko. In Leiden kan je die bij Luchtdunum op groot scherm gaan kijken. Ja, en ik denk dat we met z'n allen toch wel een klein beetje voor Marokko zijn. Hè? Ondanks dat ze Nederland eruit gekegeld hebben op het WK. Vorige week was dat. Ja, nu dan Frankrijk, die ook nog een wedstrijd heeft gespeeld. Ik weet even niet meer tegen wie, maar die hadden ze ook gewonnen. En daardoor dan nu vanavond in de achtste finale tegen Frankrijk. Vanavond om 10:00 dan is die wedstrijd.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: donderdag 9 juli 2026.
1: Dit is vandaag.
0: Ja, het is vandaag boomplantdag. Ja, en ik zei het net al, niet schrikken. Het is niet in Nederland. Nee, het is in Mexico in 1959 ingesteld door de toenmalige president Adolfo López Mateos. Die de Arbol, zo heet het daar. En Jens die stuurde me een mailtje, want ik vroeg een plaat over bomen. Ja, en dit is zeker Jens al een plaat over bomen. Het is Fool's Garden. Ik neem je mee terug naar midden jaren 90 met het vallende glas Lemon Tree

zomer in de Leidse regio en Wassenaar. Dat vieren we natuurlijk ook een beetje met de muziek. En dat vieren we ook een beetje omdat Belle Perez weer terug is op het podium na het overlijden van haar man een paar weken geleden gaf ze haar eerste optreden bij het Foute Uur. Je hoort Belle Perez hier met een van haar zomerse platen, uiteraard. Que vida la vida.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd in de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. Dan de A16. Die is in beide richtingen bij de Van Brienenoordbrug dicht. Dat komt door technische problemen. Richting Rotterdam kan je wel omrijden via de A15 en de A4. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Nee.

0: my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart op Central Plus.
2: Dit is Rudo.
3: R-U-D. Oh. Op de radio.
1: Het is even na 12 en dat betekent deel 4 van Rudo. Met zometeen ook weer wat nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Vind je trouwens ook op onze website centraalplus.nl. En om 12:30 dan hebben we weer een nieuwe reportage voor je klaarstaan. Maar er is meer. Zo was er een interview met wethouder Priscilla van Noord over de basisvaardigheden. Ja, die zijn voor heel veel mensen uit de Leidse regio eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. En daar wil de gemeente Leiden in samenwerking met de gemeente Leiden Dorp wat aan gaan doen. Daar hoor je zometeen meer over, want Elmar Bus sprak met wethouder van Noord daarover. En lekkere tracks voor je, Camila Cabello en Ed Sheeran, Bam Bam. En ook, ik zei het eerder vanmorgen al, de Bauza Plusser deze week. Ik ga Lose Myself voor je draaien naar Jelly Roll.

0: Dat was de nieuwe muziek. Lose Myself, de Bauza is deze week de belangrijkste plaat hier bij Centraal Plus. Het is de Plus Track. De gemeente Leiden en Leidendorp die hebben de lokale aanpak basisvaardigheden vastgesteld. Daarmee geven zij uitvoering aan het regionale beleid dat er is vastgesteld vorig jaar. Via Taal Impact Leiden, Leidendorp werken de gemeenten samen met het onderwijs, welzijns en andere maatschappelijke organisaties aan het verbeteren van taal, reken en digitale vaardigheden van inwoners die dat nodig hebben. Je hoort wethouder Priscilia van Noord uit Leiden in gesprek met Elmar Bus.
1: Ja, we hadden al een regionaal plan om mensen beter te ondersteunen met basisvaardigheden. En nu is er ook een lokale invulling. Dus plannen hoe we dat in Leiden en in Leiderdorp gaan doen. En basisvaardigheden, dat klinkt misschien nog een beetje vaag. Maar het gaat erom goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. En dat zijn ook de vaardigheden die je nodig hebt om goed mee te kunnen doen in deze samenleving.
2: Is dat iets wat vroeger eigenlijk benoemd werd als laaggeletterdheid?
1: Ja, dat klopt. En toen lag de focus nog heel erg op lezen en schrijven. Maar vandaag de dag in deze digitale samenleving is het ook heel belangrijk dat je goed kunt rekenen en ook snapt hoe je je weg digitaal kunt vinden. Denk bijvoorbeeld maar aan het doen van de belastingaangifte of als je wil afrekenen bij de zelfscankassa in de supermarkt bijvoorbeeld. Dan zijn dat vaardigheden die je echt nodig hebt om goed mee te kunnen doen.
2: En over hoeveel mensen hebben wij het hier dan?
1: Ja, je ziet dat ongeveer 8% van de inwoners moeite heeft op een bepaald punt met die vaardigheden. En als je dan kijkt naar Leiden en Leiderdorp samen, dan zijn dat een kleine 10.000 mensen

0: getraind zijn in dat een beetje vermijden. Zeggen dat ze misschien hun bril zijn vergeten. Even iemand anders vragen om even voor te lezen wat er staat. Maar mensen komen dus soms komen wel op plekken in de bibliotheek of in buurthuizen bijvoorbeeld. Of omdat ze langskomen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij Yes Rijnland of op andere plekken. En professionals zijn ook wel getraind en worden ook met het nieuwe plan ook weer nog beter getraind in het herkennen van dat er eigenlijk een vraag achter de vraag zit. Dat iemand misschien niet zijn bril echt is vergeten, maar dat er misschien wel moeilijkheden zijn met het kunnen lezen van de brief. En we gaan met dit plan dus ook professionals trainen, maar ook vrijwilligers trainen, zodat er veel aanbod is waar mensen heel laagdrempelig terecht kunnen om die vaardigheden te oefenen en dus ook stap voor stap daar wat beter in te worden. Dat kan op verschillende manieren. Dat hoeft niet een mega intensieve cursus te zijn. Dat kan wel, maar er worden ook allerlei leuke workshops aangeboden om net even wat beter in dit soort vaardigheden te worden. En dat gaat niet alleen om gewoon beter worden in die vaardigheden, zodat je dat kan, maar dat zijn echt essentiële dingen om gewoon mee te kunnen doen, economisch zelfstandig te kunnen worden, net die andere baan te kunnen vinden of te kunnen snappen wat voor brief je meekrijgt vanuit school over je kinderen bijvoorbeeld. Dus het zijn best wel essentiële vaardigheden, echt de basisvaardigheden.
1: En hoeveel organisaties doen ermee?
0: Er doen behoorlijk wat organisaties mee en die hebben zich verenigd in het Taalpact. Precies een aantal moet ik je schuldig blijven, maar dat zijn er al snel 10, 15, zo niet meer. Die samenwerken om onze inwoners ook van een goed aanbod te kunnen voorzien. Dus leuke workshops, taalcafés, baklava-cafés. Nou, echt een heel scala aan activiteiten waar je aan kan deelnemen om die vaardigheden nog wat meer op te doen.
1: En kunnen mensen dan vrijwillig deelnemen of zijn er ook soms wel eens verplichtingen aan?
0: Nee, in dit geval gaat het echt om activiteiten waar mensen vrijwillig aan kunnen deelnemen.

0: Benson Boone and The Time of My Life. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor die grote hit van Stella Lefty, Boston, na het nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar hij er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. Het betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er 1 persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij Rotterdam Feyenoord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten op onthoud. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 10 minuten op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Calvin Harris en Jazzy en Satisfy en Boston. Stella Lefty hoorde je hier op Central Plus op de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En dat nieuws dat vind je ook online op onze website en dat is centraalplus.nl. Zometeen TTO, come along naar One Republic. Dit is Secret.

en Rivers Cuomo en Magic en TTO nog Come Along en One Republic met Secrets. En daarmee is het alweer klaar voor vandaag. Zometeen hier de middagshow met Elmar vanaf 3 uur. En straks na 1 uur non-stop de lekkerste muziek. Vanavond dan is Jos Moesman er weer. Hem hoor je tussen 7 en 9. En ik ben er morgen weer direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Met de nieuwe aflevering van Rudo. En daarin op vrijdag natuurlijk onder andere ook New Music Friday. Hey, hele fijne donderdag. Geniet lekker van de zon. Smeer je in. En ik heb Olly Murs nog voor je. Dit is samen met Travis McCoy. Wrapped up.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dooral Begens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio. Met name op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Komt omdat het een stuk verderop op de A16 nog druk is, omdat de A20 dicht is. Daar wordt gewerkt. Op de A16 staat dus file richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein tot aan knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar die er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. De betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden.

0: gevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er één persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linkerrijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A20. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Tot vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bregseplein 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de A16 maar dan richting Breda. Tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16... 10 minuten vertraging door een kapotte auto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudolf Slappendel. Een automobilist is gisteren aan het einde van de middag aangehouden na een wilde achtervolging op de N44. De bestuurder was betrokken bij een andere aanrijding op de A12 waar die er vandoor ging. De auto van de verdachte belandde uiteindelijk op de N44 op zijn zijkant. De bestuurder is aangehouden en raakte bij het ongeval gewond. Hij werd in de ambulance verzorgd.

0: verzorgd en werd vervolgens door de politie meegenomen. Een hond die nog in de auto zat moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Bij de achtervolging werd de weg vanuit Den Deil afgesloten in de richting van Leiden. De gemeente Leidschendam-Voorburg voert per 1 maart volgend jaar vergunning parkeren in voor de buurten rond winkelcentrum Westfield Malt of the Netherlands. Door de invoering hoopt de gemeente de parkeerdruk in het gebied te verlagen. De betaald parkeren geldt vanaf de invoering in weekenden en op feestdagen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten vergunningsparkeren in te voeren. Er wordt de komende maanden gewerkt aan de verdere voorbereiding van de invoering. Bewoners en ondernemers worden op een later moment geïnformeerd over het vergunningsproces en een aantal andere praktische zaken, zoals de bezoekersregeling. Een parkeervergunning gaat €30 per jaar kosten. En op de A4 heeft gisterenmiddag rond 4:15 een kopstaartaanrijding tussen twee auto's plaatsgevonden. Hiervoor is de ambulance met spoed ter plaatse gekomen, waarbij er 1 persoon naar het ziekenhuis is vervoerd. Door het ongeval is de linker rijstrook van de hoofdrijbaan richting Delft afgesloten geweest. De beide voertuigen zijn door een berger afgevoerd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het lekker zomers bij een zwakke wind vanuit het noordwesten. De temperatuur ligt in de Leidse regio en Wassenaar vandaag rond de 22 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda de andere kant op tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu... meer muziek voor jou.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg 12 kilometer file. De vertraging is 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier oponthoud. En de andere kant op bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier. Komt door de afgesloten A20 Gouden Hoek van Holland. En daar staat ook file voor knooppunt Terbrechtseplein ook iets meer dan 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
4: Meer voor jou. Een zonnige donderdagmiddag. Centraal Plus met Chef Special naar Bruno Mars. Dit is I Just Might.

dit is toch gewoon een festivalliedje. Chef Special, Amigo en Bruno Mars met I Just Might. Het liedje dat in het afgelopen weekend in ieder geval behoorlijk hard en veel is meegezongen in de Johan Cruijff Arena tijdens de concerten van Bruno. Het is de middagshow vandaag donderdag 9 juli. Het is buiten warm. Hier staat de airco aan en die temperaturen, nou, je hoort mij niet klagen, maar die gaan in ieder geval de aankomende dagen alleen maar omhoog. Even na drieën, dat betekent een verse middagshow. Bomvol met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En al dat nieuws dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl en natuurlijk ook via onze nieuwsapp. Ja, op zich wel grappig. Je kan er maar blij mee zijn. Ik heb vanmiddag hier in de postkamer een pakketje opgehaald. Dat pakketje dat is besteld door mijn vriendin. En heel simpel, het is een apparaat dat je thuis, maar denk toch wel, nou, niet iedere dag gebruikt, maar wel regelmatig gebruikt. Het is een nieuwe stofzuiger. En ik ben dus echt heel erg benieuwd als ik vanavond klaar ben, hoe dat ding werkt. Of die een beetje een goede zuigkracht heeft en of ik daar heel blij mee ga zijn. Ja, sommige mensen denken, wat moet je met een stofzuiger? En ik denk, nou, leuk om uit te testen. Dus daar heb ik dan eigenlijk voor vanavond heel veel zin in. Raven Lanet, Love Me Not komt eraan. Eerst hoor je Alesso met Sasha. Dit is Destiny.

Raven Lanay, Love Me Not en Destiny van Alesso samen met Sascha. Die hoorde je bij Centraal Plus. Vanavond dan is het zover. De wedstrijd Frankrijk tegen Marokko gaat een bijzonder duel worden. Het is de kwartfinale. WK voetbal gaat gespeeld worden in Amerika. En ja, vanavond is er wat bijzonders in Leiden op het terrein van Lugdunum. Gisterochtend werd dat officieel bekend. En dat is dat die wedstrijd op een heel groot scherm gaat worden uitgezonden. Nou, vandaag is daar druk gebouwd om een soort van festivalterrein van te maken. Er is plek voor maximaal 1000 mensen. En iedereen is welkom, of je nou voor het Nederlands elftal zou zijn, of je nou voor Frankrijk bent of dan toch voor Marokko. Iedereen die mag daar een kijkje komen nemen. Vanaf 8 uur ben je welkom, dan start er een voorprogramma. En dan vanaf 10 uur is het wedstrijd kijken. En met een beetje geluk is die wedstrijd rond 11:15 afgelopen. Met een beetje pech wordt het verlengen en misschien wel penalties. En dan gaan we door tot de late uurtjes. 1000 man is er welkom, de toegang is gratis. En je kan het dus allemaal gaan vinden vanavond op het terrein van Lugdunum in Leiden. Centraal Plus met Gabri Ponte, Lumix en Prezioso. Na SOS Project, dit is Sunshine.

Afkomstig uit Italië, Gabri Ponte met Lumix en Prezioso. Je hoorde Thunder en daarvoor de nieuwste SOS Project samen met de vocalen van Tante Thomas, Sunshine in My Soul. De middagshow in volle gang met Rehab, Belief komt eraan na deze classic van Ricky Martin.

0: Rehab, Mufasa, Hype Man en Rani. Je hoorde Believe Shooting Stars en Ricky Martin. Ja, je kent hem onder andere van Maria. Hij heeft een grote hit gescoord, een duet met Christina Aguilera. En nu met She's All I Ever Had. En die hoorde je bij Centraal Plus, waar het inmiddels 4:30 geworden is. Met binnen nu en een paar minuten Niall Horan en On The Loose. Ook de Backstreet Boys, I Want It That Way komt eraan. En ik heb de tv-update voor je. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leidendorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere

0: doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Markstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielen is de vertraging ook een half uur door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. Door de afsluiting van de A20 ook weer een lange file op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je 25 minuten vast. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de A16 daardoor ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Even heel eerlijk, of je nou in de auto zit of gewoon achter je bureau, meegezongen, dat heb je. De Backstreet Boys bij Centraal Plus en daarvoor Niall Horan.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag 9 juli, het is donderdag en komend weekend dan is het tijd voor Werfpop. Groot festival met een hele grote line-up ook. En we zijn daar vandaag een kijkje gaan nemen bij de opbouw. Afgelopen zondag zijn ze officieel begonnen met het uitzetten van het terrein. En ja, eigenlijk zijn ze nu al wel bezig met de finishing touch van het evenement. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen, hebben onder andere ook gevraagd, het gaat warm worden het komend weekend. Hoe gaat dat festival eruit zien en wat zijn de maatregelen? En vanavond dan kan je daar alles over zien op tv bij Centraal Plus. En dat festival Werfpop gaat natuurlijk worden gehouden in het Leidse Hout in Leiden. En op tv vanaf 6 uur via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, X is voor Al en Tele 2 kanaal 1412.

0: is eigenlijk ongekend. Alles wat deze dame doet en alles wat van haar is geweest, dat is gewoon geld waard. Denk bijvoorbeeld aan een kledingstuk of denk bijvoorbeeld, dan moet je eigenlijk een beetje gek denken, afval. Gewoon iets dat ze heeft weggegooid, raap het op en het is duizenden dollars waard. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, die hoorde je. En ook draaide ik Heaven On Your Mind van Kygo. Dan even compleet wat anders. We gaan naar Wassenaar toe. We gaan het hebben over de jaarrekening. Collega Robert Beurzen sprak met Laurens van Doeveren en met Sonja Hibbert.
1: Ik ben er erg blij mee dat zowel de jaarrekening, dus dat is het financiële afschrift over 2025, met een overschot van 4 miljoen bijna, dat dat met breed draagvlak is aangenomen en de eerste wijziging op de begroting van 2026, de voorjaarsnota die je noemt, is ook met breed draagvlak aangenomen. Ook de voorjaarsnota staan we in de plus, dus de begroting staat flink in de plus. En de begroting van vorig jaar eindigt ook met een behoorlijke plus. Dus dat is natuurlijk vanuit financieel opzicht goed nieuws voor de gemeente.
2: Nou was er een pittig debat over een 500.000 euro dat u wilt hebben, maar waarvan u eigenlijk niet zo duidelijk kunt zeggen wat u ermee gaat doen. Maar u krijgt het wel.
1: Ja, dat komt eigenlijk heel simpel. Dat is ook vrij logisch. We zijn net een nieuw gemeentebestuur. We zijn een maand begonnen. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. Daarin zijn 3 nieuwe wethouders toegetreden tot het college. We hebben een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten, waarin ook nieuwe ambities staan om die woningbouw vlot te trekken, meer huizen te gaan bouwen, allerlei zaken op te pakken die voor Wassenaar ontzettend belangrijk zijn, ook voor onze toekomst op lange termijn. En daar hebben we inderdaad nu een 500.000 extra voor uitgetrokken. De plannen daarvoor gaan we nog uitwerken en presenteren. Maar de reden dat we dat nu doen, is zodat we nu wel direct aan de slag kunnen.
2: Mevrouw Hibbert, het college krijgt 500.000 zonder dat ze precies zeggen wat ze ermee gaan doen.
3: Ja, een beginnersfout heb ik het maar genoemd. Dat hoort eigenlijk niet. Hè. Het gaat tegen onze mores in. Onze voorjaarsnota is eigenlijk beleidsarm, zeker in het verkiezingsjaar. Maar ook dit gaat eigenlijk natuurlijk ook tegen onze financiële verordening in. Je kan als college geen krediet vragen zonder dat je uitlegt waar je dat krediet voor nodig hebt en er een plan aan ten grondslag ligt. Dat is hier gewoon niet het geval geweest.
2: Maar u heeft wel ingestemd.
3: We hebben uiteindelijk ingestemd. We hebben nog getwijfeld om tegen de voorjaarsnota te stemmen. Maar er staan ook allerlei zaken in die wel moeten gebeuren waar we het wel mee eens zijn. Het eruit amenderen zou niet gelukt zijn. Was geen meerderheid voor. Dus dan hebben we het maar op deze manier gedaan. We vergeven het college deze ene keer deze beginnersfout. En we hopen dit nooit meer mee te maken. Centraal

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS Journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk in de regio. Onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein is de vertraging 40 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. Beide files worden veroorzaakt door de afsluiting van de A20 bij Terbrechtseplein richting Hoek van Holland. Verder file op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de afrit Briele is de vertraging ook 40 minuten. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou. Richting het einde van je werkdag, de middagshow met nu Ed

Ed Sheeran en Don't, en die hoorde je bij Centraal Plus. Donderdag even na vieren, het is de middagshow die aanstaat. En ik heb leuk nieuws voor de supporters van ZZ Leiden. Namelijk een klein half uurtje geleden is bekend geworden dat zij een nieuwe speler hebben aangetrokken voor de komende 2 seizoenen in ieder geval. Zijn naam Jamie Bergens. En ben je nou benieuwd wie die Jamie is, waar die vandaan komt en hoe ze aan hem zijn gekomen? Nou, check dat dan even op onze eigen website centraalplus.nl. Staat een toffe foto van hem in het oranje, in een Nederland outfit met dus een basketbal. En hij heeft voor 2 seizoenen getekend bij ZZ Leiden. Onderweg naar het einde van de werkdag. Het is 9 juli en vanmorgen kwam er verdrietig nieuws naar buiten over Bonnie Taylor. Bonnie, bekend van onder andere Total Eclipse of the Heart en wat dacht je van Holding Out for a Hero. Gisteren is zij op 75-jarige leeftijd overleden. En ik denk, ja, dan moeten we dat toch eventjes een soort van ere hier bij Centraal Plus tijdens de middagshow. Met, nou, toch eigenlijk gewoon haar grootste hit. Daarvoor moeten we terug naar 1983. Vandaag dus 75 jaar, althans gisteren en vandaag is het officieel bekend geworden. Bonnie Taylor, dit is Total Eclipse of the Heart.

0: Madonna, Sabrina Carpenter en Bring Your Love. En daarvoor een ode aan Bonnie Tyler. Vandaag bekend geworden dat zij is overleden. Gisteren op 75-jarige leeftijd. En ja, die Total Eclipse of the Heart. Heel eerlijk, dat is zo'n liedje die iedereen kent. Iedereen misschien ook wel een soort van mee kan zingen. En ja, blijft gewoon een mooie classic. En die hoorde je bij Centraal Plus. Dan even compleet wat anders. Een speurtocht voor kinderen in de Heemtuin in Leiderdorp. Eigenlijk gaat het op zoek naar leuke activiteiten zijn voor kinderen in de zomervakantie. En Stichting Kunst in de Heemtuin die heeft een leuke speurtocht ontwikkeld langs de beelden die in de Leiderdorpse Heemtuin worden tentoongesteld. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen met een aantal kinderen om eens te kijken, ja, hoe is die speurtocht eigenlijk in de Heemtuin in Leiderdorp.
1: In Park de Houtkamp in Leiderdorp is sinds enkele dagen een speurtocht te doen langs de beelden in de Heemtuin. Aan de hand van de speurtocht gaan kinderen op zoek naar de beelden die in de Heemtuin en bij de waterschapsheuvel staan.
2: Nou, die is wel leuk voor kinderen vanaf 4 jaar. En daarmee worden zij langs de beelden in de Heemtuin geleid. Ik denk dat het belangrijk is voor kinderen omdat kunstenaars op een andere manier naar de wereld kijken, merk je vaak. En op deze manier leren kinderen ook een beetje op een andere manier naar de wereld te kijken.
1: De organisatie kiest er juist voor om de speurtocht laagdrempelig te houden.
2: Ze kunnen speurtocht vinden bij de ingangen van de Heemtuin. Er zijn verschillende ingangen en daar zijn bakjes, daar zitten folders in en daar zitten ook de speurtochten in. De Heemtuin is natuurlijk vrij toegankelijk, is helemaal gratis, kun je zo inlopen. En daardoor kunnen heel veel mensen op een hele laagdrempelige manier in contact komen met kunst.
1: Geen tijd nu? Nou, geen probleem, want de komende tijd is de speurtocht toch nog wel te doen.
2: Ja, tot het einde van de tentoonstelling. En dat is de herfstvakantie, dus tot oktober.
1: Ondanks dat de speurtocht pas enkele dagen geleden in het leven is geroepen, vindt de speurtocht al gretig aftrek.
2: Nou, ik stond net eventjes bij de ingang van de Heemtuin te wachten en toen waren er al een heleboel kinderen die langskwamen op deze woensdagmiddag en die graag de speurtocht wilden doen.
3: Op dit beeld kan je muziek maken. Heb je dat al geprobeerd?
4: Deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Teddy Swims heeft opgetreden tijdens Pinkpop. En moet jij eens even raden waar hij aan geproefd heeft en wat hij heel erg lekker vindt. Hij is dol op Limburgse vlaai. Ja, daarnaast had hij nog een bijzondere uitspraak. Hij heeft namelijk grote bewondering voor Roxy Dekker. Roxy Dekker, bekend van onder andere Gadan en The Satisfier en haar nieuwste Superstar. En hij zegt, ik bewonder haar. Ik vind haar een ongelooflijk leuke vrouw. En daarnaast vind ik het leuk om haar te zien optreden. Al dus Teddy Swims. Bad Dreams, die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor De Bouwsa met Lose Myself. En dat is deze week de Plus Track, oftewel de allerbelangrijkste plaat op de radio bij Centraal Plus. Het is de middagshow met de Dead Dance nu, Lady Gaga. Like

0: Antoon de enige en Lady Gaga met de Dead Dance bij Centraal Plus. Het is inmiddels 4:30 geworden. Donderdag 9 juli gaat warm worden. Komend weekend ook tijdens Werfpop. En vanmiddag zijn wij een kijkje gaan nemen bij de opbouw. En zometeen ga ik je daar alles over laten horen. Onder andere ook hoe ze dan precies hun werk gaan. En je gaat ook antwoord krijgen op de vraag: met hoeveel vrijwilligers zijn zij komende zondag op het terrein? Ik heb ook een update van de poll en muziek van Bibi Rexha met Faithless, New Religion, na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, De Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten

0: vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. De ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, onder andere op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein is de vertraging een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Henrikje de Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ook 3 kwartier oponthoud. Komt door de afgesloten A20. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is het ook bijzonder druk. Tussen Driebergen en Woerden 21 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je een half uur. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En ook een kwartier op de A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: rammer van een hit uit de 30, Bibi Rexha en Faithless. Je hoorde New Religion.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Morgenavond de uitslag en de poll, daar is hij nog een keertje met de meest actuele tussenstand van dit moment. Gemeenten bereiden zich voor op noodsituaties. En wat dat is, ja, de hele week ben ik me dat al een beetje aan het afvragen, maar het kan dus van alles zijn. Hoe ben jij voorbereid op een eventuele noodsituatie? Nou, 28% die geeft aan, ik heb een noodpakket. 10% die heeft een noodpakket en ook een plan. Een soort van vluchtplan of zo. Of in ieder geval alles op een rijtje. Mocht er onverhoopt wat gebeuren, dan weet hij of zij wat er moet gaan gebeuren. En ik zie het wel, dat zegt het overgrote deel, namelijk 62%. De uitslag die volgt morgenavond in het weekoverzicht. En stemmen kan je doen via de volgende manieren.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Ja, trouwens even gekeken wat er dan in moet zitten in zo'n noodpakket. Onder andere water moet je hebben, een zaklamp, batterijen, ook heel erg belangrijk, een noodradiootje, wat contant geld en nog een aantal van die dingen waarvan je denkt, oké, kan aan de ene kant handig zijn, aan de andere kant, het zijn ook wel dingen die heel veel mensen in huis hebben natuurlijk. Ik bedoel, trek een willekeurige kelderkast open en je komt echt van alles tegen. Nou goed, ik zou zeggen, stem op de poll via de website Centraal Plus en anders via onze nieuwsapp en morgen dus de uitslag.

0: Styles, Dance No More en Dr. Elben en It's My Life. De man die naast dat hij op het podium stond ook natuurlijk tandarts was. En het grappige is, ook deze 90s act die staat gewoon, nou, ik denk gemiddeld nog wel zo'n 3 à 4 keer op het podium, op festivals, op evenementen, in feesttenten en dat gewoon door heel Europa. En zijn officiële afkomst, dat is dan weer Duitsland. Het is Centraal Plus, aankomend weekend, het gaat warm worden en Werfpop die staat op het programma. Vanmiddag zijn we daar een kijkje gaan nemen bij de opbouw van dat festival.
1: In de Leidse Hout is de opbouw van het festival Werfpop in volle gang. Zondag staan hier duizenden mensen een feestje te bouwen. Komend weekend wordt het weer warm. Ook daar houdt de organisatie rekening mee.
2: Ja, we hebben een hitteplan. We doen heel veel oproepen tot de weergoden om ons gunstig gezind te zijn. We houden de temperaturen goed in de gaten. En verder werken we met schaduwdoeken. We zorgen ervoor dat er voldoende water is. En ja, we hebben gewoon de mazzel dat we in de Leidse Hout zitten. Dus dat zorgt ook voor extra verkoeling.
1: Heb je nog tips voor bezoekers?
2: Ja, kom vooral. Drink goed. Zorg voor dat je ook goed eet, is ook belangrijk. En ga vooral genieten. En je mag je eigen flesje afgesloten water meenemen, dus neem die ook vooral mee.
1: Het festival wordt al jaren gerund en opgebouwd door vrijwilligers. Op de festivaldag zelf zijn dat er maar liefst 300.
2: Wij zijn sowieso wel een festival zonder winstoogmerk. We hebben nu dus wel een tientje entree. Maar iedereen die hier werkt, dus ook het bestuur, ook het kernteam, alle mensen die alle dagen bezig zijn met opbouw, afbouwen en op de festivaldag zelf, zijn allemaal vrijwilligers. Ja, dus dat zorgt er wel voor dat je gelijkwaardig bent.
1: Ook die meneer in dat apparaat achter je?
2: Ook die meneer in dat apparaat achter mij. Floris is ook vrijwilliger.
1: Werfpop is een echt familiefestival. En dat zie je ook terug in de programmering.
3: Nou, ze gaan in ieder geval heel veel soortige muziek meemaken. Het gaat echt alle kanten op. Het begint ook met voornamelijk gericht op wat kinderactiviteiten en dergelijke allemaal. En de winnaar van de Nobel Awards die opent Werfpop. En daarna gaat het alle kanten op. Dus het gaat van elektronische muziek naar reggae, naar hard rock, naar metal. Dus van alles en nog wat kunnen ze verwachten met echt als afsluitende knallers Seth en Textures op het hoofdpodium.
1: Dit jaar heeft de line-up van het festival nog een Leidser tintje dan normaal.
3: Nou, we betrekken Leiden altijd qua partners sowieso heel veel. Andere festivals betrekken we ook bij ons. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook Sleutelwoord staan. Dat zijn allemaal dichters vanuit Leiden die tussen de optredens door mooie poëzieën brengen en dergelijke allemaal. Dus we zorgen altijd dat er een Leidse tintje is. En toevallig is het dit jaar ook wel heel erg Leidse tintje. Er staan meerdere Leidse bands. En bijvoorbeeld de zanger van Textures is ook een Leidenaar. Dus ja, zo heb je al heel veel connectie met de stad eigenlijk. Ja, maar het is ook wel belangrijk dat mensen van buiten komen hoor. Niet alleen Leidenaren. Het is niet exclusief een Leidsfeestje. Het is voor iedereen.
1: En voor de vrijwilligers? Ook zij kunnen gewoon genieten.
3: Sommige vrijwilligers hebben een shift en dan daarna kunnen ze na de shift helemaal genieten van het festival. Mensen zoals het kernteam, zoals wij, die zijn wel door de dag heen wat druk. Maar we proberen eigenlijk bij de meeste optredens wel iets mee te krijgen. Zeker de afsluiters kijken we over het algemeen altijd wel eventjes met z'n allen. Dat is gewoon heel leuk.
4: Centraal Plus.

Pink, Sober. En ook Joel Corey samen met Mabel en I Wish bij Centraal Plus, waar het inmiddels bijna 5 uur geworden is. En dat betekent tijd voor het inpakken van je spullen. Tijd om naar het terras te gaan, misschien de barbecue aan te steken. Ja, of misschien wel gewoon jezelf klaar te maken voor de wedstrijd van vanavond. Voelt misschien wel een beetje, omdat het hier in Leiden op een groot scherm wordt uitgezonden, alsof het Nederlands elftal speelt. Helaas, dat is niet het geval. Het is de wedstrijd Frankrijk-Marokko. En die gaat dus groots worden uitgezonden op het terrein, de parkeerplaats van Lugdunum. Dat is een van de voetbalverenigingen in Leiden. Vanaf 8 uur begint daar het voorprogramma. En dan vanaf 10 uur de wedstrijd tegen de Fransen. En iedereen is welkom. Vanmorgen werd er ook uitgebreid bij stilgestaan in de ochtendshow. Of je nou voor Marokko, Frankrijk of voor een compleet ander land bent. Je bent welkom. Het enige is wel, er mogen 1000 mensen op het terrein. En vol is vol. Zometeen de nieuwsupdate. En nu Cloud.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er 150 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein 35 minuten oponthoud door een ongeluk. Zijn er 2 rijstroken dicht. Ook op de A4 verderop bij knooppunt Ketelplein ook nog ruim 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een half uur vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikje door Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein ruim 3 kwartier oponthoud door de afgesloten A20. De andere kant op is het trouwens ook druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar. Meer
4: voor jou. De nieuwsupdate en ook Lucas en Steve met Up Till Dawn, die staan voor je klaar. Centraal Plus. Na Fever Dream, dit is Alex Warren.

0: till dan. Lucas en Steve, Up Till Dan en Fever Dream van Alex Warren.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Ja, lekker richting het zonnetje.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, prima weertje vandaag. Komende dagen gaat het warmer worden. Ik zei je van de week, het gaat 30 graden worden. Nou, volgens mij gaan we dat niet aantikken. En ik hoor om mij heen heel veel mensen die daar ook op zich best wel heel erg blij mee zijn. Want 30 graden, ja, het is in Nederland altijd al meteen zo broeierig, zo warm. En als het een graad of 6, 27 is, dan is dat eigenlijk voor Nederland prima. En dan is dat ook best wel goed uit te houden. Alhoewel, ik ken ook mensen die zeggen 20 graden is voor mij echt wel het maximale. Maar goed, het gaat dus warm worden. Maar die 30 graden, die gaan we de komende dagen, als het goed is, niet halen. Komende dagen wel veel activiteiten. Onder andere Werfpop staat op het programma. Dat wordt opgebouwd. En aankomende zondag gaat dat weer helemaal los in het Leidse Hout. En vanavond groot feest bij Luchtdunum. Ik ben benieuwd, wie gaat er winnen? Frankrijk of Marokko? Ja, gaat een titanenstrijd worden. Kan niet anders. Ja, het zou mij dus niks verbazen. Ik heb altijd geroepen, Frankrijk gaat wereldkampioen worden. Ik verwacht dat de FIFA hoopt dat Argentinië dat gaat worden. Maar het zou mij dus niet verbazen als uiteindelijk Marokko aan het langste eind gaat trekken. En dat zij vanavond gewoon die Fransen gaan verslaan. 10 uur begint de wedstrijd en 1000 man is er welkom op het terrein van Luchtdunum in Leiden om dat allemaal te gaan bewonderen op een groot scherm. Zometeen de nieuwsupdate. Eerst Sarah Larsen.

0: Rondé, Love of My Life en Midnight Sun van Zara Larsson.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Laten we even kijken wat vandaag allemaal de regio heeft beziggehouden. De regio Leiden en Wassenaar. Beginnen we even in Leidschendam. Fratelli Leidschendam is namelijk gesloten. Heeft alles te maken na de veroordeling voor drugshandel. En niet alleen de vestiging in Leidschendam is dicht, maar ook in Voorburg. Die is verkocht en die gaat door onder een andere naam. Trouwens ook goed nieuws. De vestigingen in Leiden en Voorschoten, die hebben niets met dit voorval te maken. En die zijn overigens ook gewoon geopend. Daarnaast De Kooi. Is nieuws uit Leiden. De Kooi was vroeger echt een ouderwetse volkswijk. Tegenwoordig eigenlijk wel wat minder. Zij vieren het slot van de renovatie. Die wijk is in de afgelopen jaren helemaal opgeknapt. Dan nieuws over de verhuur van Van der Markstraat. Mogelijk aan jongeren of daklozen. Dat is nieuws uit Leiderdorp. En er komt ook weer een tweede jeugdvakantieweek aan. Die laat kinderen kennis maken met 8 sporten in Leiderdorp. Daar stonden ze ook vanmorgen bij stil in de ochtendshow met Mark en Rabin. En Leidse basisscholieren die ontwerpen groene daken tijdens nieuwe Technolab projectdag. En die projectdag die is morgen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daar dan uiteindelijk uit gaat komen. Dat en meer op onze eigen website centraalplus.nl en via onze gratis nieuwsapp. En hier op de radio. Bente, tel even mee. 3,

19 juli, dan is de grote finale van het WK voetbal. En er is officieel bekendgemaakt dat deze man dus ook deel gaat uitmaken van de halftime show. Is voor de allereerste keer dat dat gaat gebeuren tijdens een W of EK. Ja, Justin Bieber. En niet alleen Justin is erbij, maar ook Shakira van Die Die natuurlijk. De teamsong van dit jaar met Burna Boy. En ook de Muppets die komen optreden. Nou, ik ben heel erg benieuwd. What Do You Mean, Justin Bieber en Bente 3-2-1 bij Centraal Plus. Met nu Daft Punk. Dit is One More Time. One more.

0: Plus met de muziek van Centraal Plus, Marshmello en de Jonas Brothers Slow Motion. En ook Daft Punk, terug naar 2001, One More Time. Met binnen nu en een paar minuten It'll Be Okay, Shawn Mendes en Afrojack met Sia en David Guetta, Awake Tonight. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Rudo.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooi Park sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat.

0: De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel erg druk in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein meer dan een uur oponthoud. Komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn vrij. Verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan het beste via Wassenaar rijden over de A44, hoewel het daar inmiddels ook behoorlijk druk aan het worden is. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug 22 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook een uur. Dat komt door de afsluiting van de A20. En op de A20 zelf staat daardoor ook file van Gouda naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shawn Mendes, It'll Be Okay en Awake Tonight, X-Plus track op naam van Afrojack, Sia en David Guetta. Ja, soms dan is het gewoon klaar. En dat heeft er alles mee te maken dat je het lang hebt gedaan en dat je bij jezelf denkt, oké, tijd voor een nieuwe uitdaging of simpelweg gewoon met pensioen. En in dit geval is er een bloemenwinkel, eigenlijk een hele mooie bloemenwinkel, die de deuren gaat sluiten. En dat heeft gewoon te maken met dat het daar tijd voor is geworden. Geen opvolging en gewoon klaar. Misschien wel gewoon met verdiend pensioen. Ik heb het dan over Azarum, dat is een winkel die vind je in Leiden. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen en vroegen onder andere de eigenaren, ja, wat is nou de echte reden van het stoppen?
1: Ik merk aan mijn lijf dat het genoeg is.
2: De beslissing om te stoppen is geen luxe, maar bittere noodzaak. Na 3 decennia eist het vak simpelweg zijn fysieke tol.
1: Ik heb een hernia en s'avonds dan willen mijn benen niet helemaal meer. Die zijn 1,50 alleen, die staan een beetje enger. We werken nu zo'n 60 uur in de week en straks heb ik 60 uur vrije tijd. En het is een heel leuk vooruitzicht natuurlijk, maar ik vind het werk nog heel erg leuk. Dus ik vind het best moeilijk om dit los te laten.
2: De bloemenzaak is een begrip in Leiden. Klanten hebben het er moeilijk mee dat de zaak gaat sluiten.
3: Verschrikkelijk vind ik het. Ja, ik vind het zo jammer.
1: En daar achter jou?
4: Oh ja.
1: Er zijn mensen helemaal in shock. We hebben al mensen die helemaal in tranen waren.
4: De zoon van een klant. Die komt een briefje brengen en in het Frans, ik zal je missen. Weet je, en dat jongetje is dan 8 jaar, heeft hij zelf een tekening gemaakt. En weet je, dan moet je wel even slikken.
2: Bij Azarum werken ze met z'n vieren. De verbondenheid is groot, zeker als je kijkt naar de historie.
1: Gipsluit is 2,50, Bupleurum 1,50.
2: De twee personeelsleden zijn hier al respectievelijk 21 en 33 jaar in dienst. Voor hen markeert dit afscheid het einde van een tijdperk waar ze een groot deel van hun werkzame leven hebben doorgebracht.
3: Ja. Dan gaan we eerst eventjes tot rust komen en alles verwerken.
5: Gewoon ja, dat je op zoek moet naar een andere baan. Ja.
3: Een traantje laten.
5: Tuurlijk, zie je nu al. Ja, heftig. Ja.
3: Ja.
2: Nou, geniet nog even van die laatste maand.
5: Zeker.
2: Op 18 juli dooft het licht in de winkel. Ditmaal definitief.
6: Centraal Plus.

Angels Like You, Miley Cyrus en Anastasia met Not That Kind. Die hoorde je op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Centraal Plus met nu Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Love.

0: dear.
1: Benson Boone, gloedje nieuw. The Time of My Life aan het einde van de middagshow. Op donderdag 9 juli. Vanavond vanaf 7 uur Jos Moesman. Met natuurlijk altijd weer een thema. En altijd weer de nodige informatie over liedjes, over oude hitlijsten. En hij is bij je tot 9 uur vanavond. Ik spreek je morgen.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog altijd heel druk in de regio. Onder andere op de A4 nog een lange file van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knapend Hoflied 20 minuten vertraging. Verderop tussen Knapend Hoflied en Den Haag-Zuid ook een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een uur op onthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. Daar ligt brandstof op het wegdek. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren om dat allemaal weg te krijgen. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Knap en Terbrechtseplein ongeveer 50 minuten vertraging door de afgesloten A20. De andere kant op is het ook druk op de A16 richting het zuiden tussen Knap en Terbrechtseplein en Knap het Ridderkerk 20 minuten vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leidendorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijker

0: Makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Er ligt namelijk brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot 8 uur vanavond duren. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is nu ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Kost je 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Terbrechtseplein ook nog 3 kwartier vertraging. Heeft te maken met de afgesloten A20. Op de A16 de andere kant op van Breda naar Rotterdam ook nog een lange file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de vertraging een kwartier door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Veel vertragingen ook nog op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug. Daar sta je een half uur in de file. Er ligt brandstof op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En door de afgesloten A20 is het ook heel druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook ruim een half uur oponthoud. De N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Jos Moesman.
3: Meer voor jou. Na 3 WK-specials, een normale uitzending.

0: Zo, die zit de rest van de avond in je hoofd. Justin met Jack Staal en John. Turn the lights off. Het is donderdag 9 juli en ik heet jullie van harte welkom bij Centraal Plus Jos. De afgelopen 3 weken stonden in het teken van het WK voetbal. De wereldreis langs 6 continenten en 48 landen zit erop. Deze week keren we terug naar het normale programma. Voor zover daar sprake van is natuurlijk. Want elke week heeft weer een ander thema. Hoewel, er zijn er enkele die eens in de zoveel tijd terugkeren.
1: Throwback Thursday.
0: Eén daarvan staat vanavond op de rol. We leven in week 28. Dat is deelbaar door 7 en dat betekent titeltweelingen. In week 7 kwam dat thema voor het eerst voorbij. En het aanbod van het materiaal is dusdanig toereikend om het elke 7 weken terug te kunnen laten keren. Het concept is simpel. Het draait om liedjes met dezelfde titel. De eerste titeltweeling die we gaan behandelen is Next to Me. Laten we dan ook maar meteen beginnen met een fragment. Imagine Dragons waagde zich in 2018 aan een liefdesliedje met deze titel.

Niet de grootste hit van Charlie Lonois en Mental Theo. In 1998 kwam Next to Me, heel hip gestileerd met een 2 in plaats van 2, oftewel TO, tot een 16e plek. Voor de tweeling die we volledig gaan horen, gaan we terug naar de jaren 10. Voor wie bekend is met de titel Next to Me, zal het geen verrassing zijn welke dames acte de présence geven. Zometeen hoor je Emily Sandé, nu eerst een plaat van eigen bodem. Ilse de Lange scoorde in 2010 een top 10 hit met Next to Me.

Niet de grootste hit van Charlie Lonois en Mental Theo. In 1998 kwam Next to Me, heel hip gestileerd met een 2 in plaats van 2, oftewel TO, tot een 16e plek. Voor de tweeling die we volledig gaan horen, gaan we terug naar de jaren 10. Voor wie bekend is met de titel Next to Me, zal het geen verrassing zijn welke dames acte de présence geven. Zometeen hoor je Emily Sandé, nu eerst een plaat van eigen bodem. Ilse de Lange scoorde in 2010 een top 10 hit met Next to Me.

0: Van deze titeltweeling Next to Me heeft Emily Sandé de grotere hit van de twee. Haar Next to Me kwam in 2012 tot een derde plaats. Het was haar debuut en voor de zangeres zelfs haar grootste hit in Nederland. Ze deed het dus beter dan Ilse de Lange, die je zojuist hoorde. Al is zij dan weer, ik heb het dan over de Twentse zangeres, in het algemeen dan weer succesvoller dan haar Engelse collega. Niet onlogisch, want de Lange debuteerde al in 1998. Het komt echter ook door de periode waarin Emily Sandé populair was. Dat was namelijk vrij kort. De Britse zangeres debuteerde zoals gezegd in 2012... en heeft sinds 2015 geen hit meer gescoord in ons land. Zometeen komt Rehab eraan samen met Inna en Sash. Dan heb ik het over Rock My Body. En dit is Luna met Pauze.
1: Ik

De nieuwste single van David & Michelle die kwam halverwege juni uit. Would I Be Friends With Me hoorde je hier op Centraal Plus. Ja, en straks na het regennieuws, het laatste regennieuws van vandaag, gaan we natuurlijk verder met de titeltweeling. Dan gaan we naar eentje waar meerdere opties voor mogelijk zijn. Maar dat geldt wel voor heel veel titels. Dat geldt niet voor deze. En ik ben blij dat die in mijn playlist staat. Uit The Zeros, Jay-Z en Linkin Park. Wat een fantastische samenwerking. Nam en Core.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Rudo Slappendel. Na een renovatie van meer dan een jaar hebben de bewoners van 44 woningen in de Leidse wijk De Kooi gisteren het slot van het project gevierd. Met een feest in het Kooipark sloten ze samen met de aannemer en woningcorporatie Portaal de intensieve periode af. De gerenoveerde woningen liggen aan het park, de Kooihof, Kooizicht en de Parkstraat. De woningen zijn energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Zo zijn ramen vervangen, zijn de woningen beter geïsoleerd en voor nodig zijn keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De bewoners zijn betrokken geweest bij de plannen voor de renovatie, waardoor ze volgens Portaal nu grotendeels tevreden terugkijken op de werkzaamheden. De leegstaande kantoorpanden aan de Van der Marktstraat in Leiden-Dorp, die mogelijk worden omgebouwd tot 47 huurwoningen, kunnen worden verhuurd aan bijzondere doelgroepen. De gemeente maakt het duidelijk dat het gaat om studenten, tijdelijke huurders vanwege bijvoorbeeld een verbouwing, of mensen die uit de maatschappelijke opvang komen. Ook verhuur aan mensen die uit een corporatiewoning moeten, jongeren zonder familie, gescheiden ouders, daklozen of statushouders zou mogelijk zijn. Woensdagavond 15 juli is er een informatieavond. Vanaf 7:15 kunnen geïnteresseerden terecht aan de Van der Marktstraat 17 en 18. En boeren kunnen vanaf volgend jaar financiële steun krijgen om hun erven te vergroenen. Een ruime meerderheid van provinciale staten nam gisteren een motie aan om daarvoor een stimuleringsprogramma op te zetten. Boerenerven moeten groener en biodiverser worden. Boerenerven kenmerken zich nu vaak door veel bestrating, waarop het makkelijk manoeuvreren is met grote landbouwvoertuigen. Door die erven te vergroenen met bomen, hagen en beplanting wordt het landschap aantrekkelijker in provinciale staten. Verder is het gunstig voor de biodiversiteit en het klimaat. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zakt de temperatuur naar 16 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen een zomerse dag. Er kan een wolkje zijn, maar het is grotendeels zonnig bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 24 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog 11 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. De rechterrijstrook is nog dicht door brandstof op het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Rita Ora met Your Song uit 2017 alweer. En titeltrailing met onder andere Elton John brengt ons over de klok van 19:30. Dan heb ik zowaar een anekdote voor jullie, want een tijdje terug was ik bezig met de inventarisatie van onze voorraad. Dat moet soms ook gebeuren. Conclusie, we moesten wat van die voorraad gaan gebruiken voor het avondeten. Naast een pak tomaten crème soep hadden we een aantal van die kant-en-klare sauszakken staan die richting de houdbaarheidsdatum gingen. Al kun je ze waarschijnlijk nog wel langer bewaren dan dat, maar goed. We hadden een bonenmix voor bijvoorbeeld Mexicaans. Daar hebben we wraps mee gemaakt. Wat was er nou nog meer? Een currystoof, dacht ik. En een tahineschotel. Dus we hadden laatst wat andere gerechten met wat minder verse ingrediënten dan we gebruikelijk doen. Al hebben we wel wat verse dingen aan het betreffende eten toegevoegd. Zoals bloemkool bij de curry en dadels en aubergine bij de tahineschotel samen met couscous en kip. Dat smaakte eigenlijk best prima. Plus een extra tomaat die anders vanzelf van de schaal was gelopen. Maar dat terzijde. Je eet weer eens wat anders. Moeten we die lang houdbare voorraad weer aanvullen. Die sauszakken maakten namelijk onderdeel uit van ons noodpakket. En dat brengt me dan weer bij
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Nou, de stelling op centraalplus.nl gaat deze week over potentiële calamiteiten. Want de gemeenten bereiden zich voor op noodsituaties. En dan hebben we het niet alleen over de hitte. De stelling op de website luidt: hoe ben jij voorbereid op een noodsituatie? De keuzes zijn: ik heb een noodpakket. Iets minder dan een derde geeft op dit moment aan dat in huis te hebben. De tweede keuze is: ik heb een noodpakket en een plan. Rond de 10% van de stemmers klikte erop. En de laatste keuze is: ik zie het wel. Op dit moment een ruime meerderheid, bijna twee derde, koos voor deze optie. Nou, het zal je natuurlijk niet verbazen dat ik de eerste mogelijkheid heb aangevinkt. Want ja, ik heb zeker wel een noodpakket, maar een plan, dat durf ik te betwijfelen. Maar ik vraag me wel eens af wat mensen motiveert om zich niet voor te bereiden op een noodsituatie. En ik heb het dan over mensen die helemaal niks doen. Want nou ja, misschien red je het in 72 uur wel met wat je hebt. Tenminste, dat is wat de overheid zegt. Met de weekboodschappen in huis, wat maaltjes in de vriezer en misschien wat chips, zoetigheid en frisdrank in de gewone voorraad, kom je misschien wel een heel eind. Aan de andere kant, waarom zou je jezelf niet voorbereiden en wat extra's naar huis halen? Want je weet nooit wat er kan gebeuren en of het daadwerkelijk minimaal 72 uur is. Ik vind dat snijvlak van voor de zekerheid en joh, komt vast goed, best interessant. Als je wilt stemmen, reageren kan tot op het morgen. En de uitslag zie je dan weer terug in het weekoverzicht. Zaterdag komt er een nieuwe poll online over een actueel onderwerp uit Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, Leidendorp, Wassenaar en Oegstgeest.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Dark Before the Dawn van Son Mieux hoorde je zojuist op Centrapolis. En dit was Dracula van Tame Impala. En die brengen ons bij de volgende titeltweeling. Al deze liedjes had in een andere uitzending kunnen zitten. Namelijk bij het thema getal in de titel. Echter, geen van de gevonden opties heeft een cijfer gebruikt, maar het getal uitgeschreven als tekst. Dus komen ze nu voorbij als titeltweeling. Over welke titel het gaat? Misschien dat het volgende fragment je duidelijkheid verschaft. Of niet natuurlijk.

Metallica scoorde in 1994 een flinke hit met dit nummer. Al klinkt dit fragment dat ik je liet horen redelijk ingetogen. Dat komt later in het nummer meer dan goed. Luister maar.

Dit is pas Metallica. Voor je de track niet herkent, dit is One. Het stond 5 weken op nummer 3 in, zoals gezegd, 1994. Ook is de platen vertegenwoordigd in al dan niet de top van diverse eindejaarslijsten. De keuze is echter niet op hen gevallen. Of op Scooter met One, tussen haakjes, Always Hardcore. Dat brengt me wel bij een van de andere keuzes. Die heeft net als Scooter van die haakjes achter One staan. Al ligt het net aan waar je hem opzoekt. Over welk nummer ik het heb, hoor je in ieder geval na een cover / samenwerking. U2 bracht in 1992 een liedje uit met de titel One. In 2006 kwam er een nieuwe versie uit waarbij Mary J. Blige mocht meezingen. Of is het andersom? Heeft Mary J. Blige het nummer gecoverd? Dan wel niet in samenwerking met de band? Want de zangeres staat in ieder geval als eerste genoemd. Met andere woorden, het is dus Mary J. Blige met U2 en One.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer
2: voor jou. Nog een uur gevuld met titel.

0: Papa Oete van Stromae brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Stromae had een beetje pech in 2013 toen zijn tweede single uitkwam. Hij bleef namelijk hangen enkele weken op nummer 2 achter een redelijk dominante nummer 1 hit. Dat was namelijk Wake Me Up van Avicii. We zijn weer terug bij een thema dat al eens voorbij is gekomen. Voor de vierde keer maak ik een uitzending rond de titeltweelingen. We hebben al 2 duo's gehad en in dit uur krijg je er nog 3. Het komt voor dat de titeltweelingen samen in de lijst staan. 7 weken geleden had ik daar een voorbeeld van. Runaway, uitgevoerd door zowel One Republic als door Pink, stonden 14 weken samen in de lijst in 2023. De periode die Ed Sheeran enerzijds en Marshmallow Bastille anderzijds tegelijkertijd in de hitparade stonden met Happier is aanzienlijk korter. Dat waren de 4 weken. Dus de single van Ed was eerder uitgekomen en al op weg naar de uitgang toen de track van Bastille en Marshmallow in de lijst kwam. Laten we beginnen met de minst grote hit van de 2.
1: Walking down 29th and Park.

Marshmallow en Bastille met Happier. Daarvoor Ed Sheeran met, nou ja, een ander liedje met dezelfde titel. De samenwerking scoorde de grote rit van deze titeltweeling uit 2018. Ed Sheeran kwam tot plek 7 en stond minder lang genoteerd. Dat betekent automatisch dat Marshmallow en Bastille langer genoteerd stonden en bovendien kwamen ze ook hoger. Hun piek lag op plek 5 en daarmee scoorden zij meer punten dan Ed. Er zijn niet veel andere liedjes met deze titel trouwens. In ieder geval niet die op singles zijn uitgebracht en in Nederland bekend zijn. Voor een extra voorbeeld moet ik uit een ander vaatje tappen. Namelijk eentje die Johan op de vrijdagavond wel eens aanslaat. Namelijk de albumtrack.

van het album Sour, Olivia Rodrigo met Happier. De song kwam in Nederland niet op single uit. Leuk weetje, het is een soort antwoord, maar in ieder geval geïnspireerd op Perfect van Ed Sheeran. Maar dan vanuit het perspectief van een verloren liefde. Ik wens je het allerbeste, zingt Olivia. Zolang je maar niet happier bent met haar, dan dat je met mij was.

De Bausa is lekker bezig. Op dit moment staan ze op 2 in onze hitlijst, de 30 met Magnetic. En dit is hun nieuwste single, Lose Myself. Daarmee hebben ze de plustrack te pakken. En vanaf zaterdag hoogstwaarschijnlijk hun tweede notering in de 30 dus. Daarvoor nog Maroon 5 en Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. En Burning Down van Alex Warren. Sommige titels zijn zo populair dat het makkelijk kiezen is. Of juist niet, vanwege het aanbod en de bijbehorende liedjes. Neem nu de titel Crazy. Wie herinnert zich nog de top 10 hit die Icehouse ermee scoorde? Bam!

De grootste hit van Icehouse uit 1987. Het nummer kwam toen tot een 9e plaats. Nu we nou toch bezig zijn met fragmenten. Wat te denken van deze uit de jaren 90?

Aerosmith scoorde geen grote hit met Crazy. Het stond 4 weken genoteerd en kwam uiteindelijk niet hoger dan plek 30. Maar wellicht ken of herken je wel de liedjes die ik je volledig ga laten horen. De fragmenten komen uit de jaren 80 en 90. Zou het mij gelukt zijn om dan titels uit de jaren 0 en 10 te vinden om Crazy af te vinken als titeltweeling? Ja, zeker te weten. Zometeen uit 2017 Lost Frequencies met Zonderling. En dus Crazy. Eerst de enige hitnotering van het duo Gnarls Barkley. De ene helft van de samenwerking zou je weinig zeggen. Dat is producer Danger Mouse. Maar de frontman, die kennen we wel. Dat is CeeLo Green.

De vierde training van vandaag, Crazy. In dit geval van Lost Frequencies, een zonderling uit 2017. En daarvoor nog een eendagsvlieg, Gnarls Barkley met, je raadt het al, Crazy. Zometeen Harry Styles. En dit is Ezra's Project met Dante Thomas, die je zou kunnen kennen van Miss California.

Watermelon Sugar. Harry Styles met Watermelon Sugar hier op Centraal Plus. Voor zover ik kan nagaan is dat het enige liedje met deze titel. Want bij het zoeken naar platen met dezelfde titel kom je soms exact twee kandidaten tegen. Dat is vrij zeldzaam, moet ik zeggen. In de meeste gevallen zijn er, getuigen de fragmenten die al voorbij zijn gekomen, meestal wel meer liedjes te vinden die hetzelfde heten. En bij sommige songtitels is de lijst bijzonder lang. Zojuist hadden we Crazy als voorbeeld. Een andere songtitel met een lange optielijst is My Love. Dat is gebruikt door minimaal 14 verschillende acts en artiesten. 6 daarvan bleven hangen in de tipparade. Dat betekent dat er 8 liedjes in de hitlijst hebben gestaan met de titel My Love. De eerste die een notering scoorde met deze titel was, voor zover ik kon nagaan, Petula Clark in 1966. En wat we denken van een bijzondere samenwerking. Julio Iglesias en Stevie Wonder namen in 1988 een plaat op met de titel. Ook Westlife waagde zich eraan, evenals Justin Timberlake.

Justin Timberlake featuring T.I. Ze werkten in 2006 samen voor My Love, dat toen tot plaats 12 reikte. De keuze is gevallen op twee liedjes uit hetzelfde jaar. Ze stonden niet samen genoteerd, want één ervan is één van de 6 liedjes die in de tipparade kwamen. Wel is er een soort overlap. Ze waren een tijdje tegelijk op de radio te horen. Laat ik beginnen met de plaat die als eerste uitkwam. En dat is meteen het nummer dat wel in de top 40 belandde. Dat is My Love van Route 94 en Jess.

debuutsingle van Kovacs bleef, helaas vind ik, hangen in de tipparade. Sterker nog, dat gebeurde ook met opvolgers Diggin en Wolf in Cheap Clothes. Des te meer reden om het aparte geluid van de groep rond Sharon Kovacs te draaien hier op Centraal Plus. Het mag er geen hit zijn geweest, het luistert lekker weg, tenminste. Dat is dan weer mijn bescheiden mening. En daarvoor uiteraard met dezelfde titel. De enige notering van Route 94. Voor Jesqueline was het trouwens haar tweede notering in Nederland. Straks komt Tugeliepa eraan. En dit is Benson Boone met Mist.

0: Mocht je trouwen een uitdagende en ook misschien wat dure aangelegenheid vinden, word dan vooral geen celebrity, want mijn hemel, wat zijn dat tegenwoordig voor events? Ik heb het dan niet eens over de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce, maar over het huwelijk van Dua Lipa samen met acteur Callum Turner. Na een ingetogen ceremonie in Londen hadden ze een deel van Palermo afgehuurd voor een driedaags feest. Het was een groot deel van de lokale bevolking niet helemaal bevallen op Sardinië. Aan de andere kant, het levert wel flink wat geld op. En ja, nogmaals, mijn hemel. Wat gaat daar tegenwoordig voor kapitaal in om? Enfin, Swansong van Dua Lipa brengt een einde aan deze Centraal Plusjos van 9 juli. Met 5 titeltweelingen waren er 10 platen die namens het thema voorbij kwamen. En de jaren 10 waren, nu we toch kort terugblikken, bijzonder goed vertegenwoordigd. Ze kwam namelijk 8 keer langs. De overige 2 kwamen allebei uit de Zeros, of Nods, moet je tegenwoordig geloof ik zeggen. Het begon in ieder geval met het duo Next to Me. Ilse de Lange en Emily Sandé brachten in 2010 en 2012 respectievelijk een single uit met die titel. Bij One komen we een van de nummers uit de jaren 0 tegen. Dat waren Mary J. Blige en U2 uit 2006. De andere kwam uit 2010, Swedish House Mafia met Pharrell. Aan het begin van dit uur was er een titeltweeling met 4 weken overlap in de hitparade. Het gaat om 2018. Happier van Marshmallow samen met Bestel en ook nog de versie van Ed Sheeran. Na de plustrek was het prijsschieten, soort van, namelijk titels met veel opties. Ik had bij Crazy voor de jaren 80 of 90 kunnen kiezen. Het werden uiteindelijk Gnarls Barkley uit 2006 en Lost Frequencies met Zonderling uit 2017 die de revue passeerden. En zojuist nog een titel die veelvuldig is gebruikt. Ik koos voor My Love uit. My Love voor. Ik koos bij My Love voor Route 94 met Jess Glynn en ook voor Kovacs, beide uit 2014. Blikken we vooruit naar morgen, de vrijdag, het spoorboekje onder voorbehoud. Van 7 tot 9, de ochtendshow met Mark en Rabin en natuurlijk Rudo van 9 tot 1. De middagshow met Elmar van 3 tot 5 en dan de Vrijmibo van 5 tot 7. De avond begint met Johan's 80s en 90s hits. En natuurlijk niet te vergeten, de Centraal Plus mixtape van 9 tot 11.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Dat wordt een verrassing. Zowel voor jullie als voor mijzelf, want meestal weet ik wat ik ga doen, maar in dit geval ben ik nog in dubio. Ik neig naar een thema rond festivals, mede vanwege Werfop aankomende zondag. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe ik dat vorm kan geven. Het kan zomaar zijn dat ik totaal iets anders kies. Bijvoorbeeld liedjes waarvan de titel niet in de tekst voorkomt, of bekende nummers die eigenlijk hertalingen zijn. Zoals Zoutelanden, dat is gebaseerd op Frankfurt Orde. Of Jij bent zo, dat Silencio van David Bisbal als uitgangspunt nam. Nou ja, als ik echt niet uitkom, pak ik van alles wat en wordt het een tutti frutti. Omdat ik het nog niet weet, kan ik geen nummer draaien om vooruit te blikken. Daarom pak ik er een liedje bij dat ik vorige week, bij de laatste WK-special, had klaarstaan, maar vanwege tijdgebrek niet kon laten horen. Het gaat om een liedje dat verbonden is met het WK van 2006 in Duitsland. Het toernooi kennen we onder andere van de slag bij Nuremberg. Het was de beruchte 8e finale van het WK tussen Nederland en Portugal, waarin 16 gele en 4 rode kaarten vielen en Portugal met 1-0 won. Italië werd wereldkampioen. En waar mensen het themanummer van Il Divo en Toni Braxton niet meer kennen, is het mogelijk dat je een ander nummer van het WK wel kent. Maar niet als nummer van het WK, als je me vat. De single werd namelijk in 2005 al uitgebracht. Een jaar later werd er een heel andere versie gelanceerd die mascotte Goleo 6 introduceerde. In Nederland was het liedje toen al ruim dit parade uit toen het WK eenmaal begon. De track bereikte zijn piek op nummer 2. Over welk nummer ik het heb? Love Generation van Bob Sinclair en Gary Pine. Tot komende week!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht, maar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

have a little faith. Put your hands up.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Centraal Plus.
2: Meer voor jou.
1: Meer voor jou. Meer muziek.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé.